0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht op lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de steden Sirik en Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat zich eerder op de avond plaatste ten koste van Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur... in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finales de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner. Het weer droog en 15 tot 18 graden vannacht. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon, dan wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de Straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Hij was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met Ultrasheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, gingen juist afro-producten verkopen. St. Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. George E. Johnson was 99. Een dorpje aan het Comomeer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur. Volgens journalisten van The Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen, daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev, daarbij werden zeker 11 mensen gedood. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het persbureau AP waren de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de Straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. 1,5 week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De

0: Egypte. Het weer droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen en radarstations. Ook zouden kleine boten van de revolutionaire garde in en bij de straat van Hormuz zijn geraakt. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in onder meer de zuidelijke havenstad Sirik. Daar zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur lang. Volgens journalisten van de

0: eigenaar had daarvoor geen vergunning. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het leegstaande kantoorpand van 38 verdiepingen worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop het bestaande gebouw een nieuwe constructie gezet. Gisteren ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Enkele naastgelegen panden werden ontruimd. Het weer: droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD bleven er tot het laatst van overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De diensten baseerden zich op wat zij zagen als een unieke bron dicht bij president Poetin. De Nederlandse inlichtingen kwamen zelfs terecht bij de Amerikaanse president Biden, die al maanden waarschuwde voor een invasie. Betrokkenen zeggen in de krant dat Nederland de kans om een oorlog te voorkomen heeft laten schieten.

0: stabiliseren. In het gebouw, in de enkele naastgelegen panden werden ontruimd en straten werden afgesloten. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Zeker 2 mensen raakten gewond en in verschillende wijken brak brand uit. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 11 doden. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon, vooral aan de westkust. Het wordt 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van de hemel.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
0: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz, zegt correspondent Rudy Bauma.
3: De VS die claimt allerlei militair materieel en 60 bootjes te hebben getroffen. Het is niet de eerste keer dat de VS dat zit. Ze staakt het vuren, doet dat gebeurde eind juni ook al, maar ja, niet zo grootschalig als nu.
2: Het Iraanse leger zegt Amerikaanse militaire locaties in Bahrein en Kuwait te hebben bestookt als reactie op de aanvallen van de VS. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin zo ver niet zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. De informatie bereikte ook de Amerikanen. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand doodgeschoten. Het gebeurde gisteren in de stad Houston. Volgens de omstreden dienst was het slachtoffer een Mexicaanse man die illegaal in de Verenigde Staten was. Hij zou stoptekens hebben genegeerd. Dat is niet te verifiëren, maar er zijn geen beelden van het incident. ICE was vaker betrokken bij dodelijke incidenten. Begin dit jaar gebeurde dat nog in Minneapolis. Het Witte Huis probeerde toen twijfel te zaaien over de acties van ICE. Zwitserland is door naar de volgende ronde op het WK voetbal. De achtste finale tegen Colombia bleef vannacht in reguliere tijd en verlenging 0-0. Daarna nam Zwitserland de penalties beter, zag commentator Jeroen Geuter.
4: Vargas, de keeper, of Vargas, de penaltynemer. Het is Zwitserland dat zich plaatst voor de kwartfinale tijdens dit WK 2026.
2: En in die kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië. Het weer bewolkt en lokaal kan er wat motregen vallen. Vanmiddag op meer plekken zon. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

girls here.

0: afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
3: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
5: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
6: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd. Niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president Trump zei gisteren nog eens dat hij Groenland wil innemen. De top staat dus onder hoogspanning, zegt correspondent Chris Ostendorf.
8: We zien hier in Ankara een boze, teleurgestelde, wrokkige Trump tegenover toch wel 31 andere NAVO-landen die alles uit de kast zullen halen om deze boze man toch maar weer te behagen. Niet omdat ze de president van de Verenigde Staten nog echt zien als een vriend, maar wel als een onmisbare militaire bondgenoot.
7: Regeringsleiders spreken onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. In Eindhoven is een flat gisteravond deels ontruimd nadat er zwaar vuurwerk was gevonden in een kelderbox. Het ging om professioneel vuurwerk waar de eigenaar van de ruimte geen vergunning voor had. De man van 29 is aangehouden. Veel boze Egyptenaren na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding, zegt verslaggever Suze van Kleef.
9: Wat die Egyptenaren natuurlijk extra woedend maakte is dat zij eerder in de tweede helft het doelpunt afgekeurd zagen na ingrijpen van die videoscheidsrechter, die wel overtreding had geconstateerd voor dat doelpunt. Dus ja, ik snap het ook wel, de boosheid. Het leek ook weinig consequent dit.
7: Egypte stond tot de 80ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 3-2 en is dus uitgeschakeld. Het weer, eerst veel bewolking, plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperaturen lopen uiteen van 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Binnenkort ruis op je radio.
11: Klopt!
10: Met de komst van Eimond.

0: zelfs op het strand in Wijk aan Zee.
1: Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
0: check eimond360.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf wordt door justitie onder meer verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen, zegt economieredacteur Roland Muller.
4: Daarnaast zeggen zij, ja, Tata die neemt te weinig verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de fabriek, waardoor er ook meer van die uitstoot kan plaatsvinden. Ze handelen ook met onjuiste vergunningen bij tijd en wijle. En bepaalde incidenten, bijvoorbeeld met hele grote rookpluimen, die worden niet tijdig gemeld.
3: Tata kreeg hier eerder al boetes voor, maar na een massa-aangifte door 800 omwonenden ziet justitie zich nu genoodzaakt meer te doen. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Amerika alle recht heeft om aan te vallen als Iran het staakt het vuren schendt. Hij noemt voor aanvang van de NAVO-top in Ankara de aanvallen van vannacht absoluut noodzakelijk. De Amerikaanse acties waren een reactie op aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De AIVD en MIVD waren lang overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De inlichtingendiensten hadden een bron binnen de Russische regering, maar die was niet op de hoogte van Poetins plannen, zegt deze journalist.
5: Hij wilde dat het een verrassingsaanval zou zijn en had de voorbereiding gedaan met misschien 5-10 vertrouwelingen. Dus de AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron, maar het was een bron die niet de goede informatie leverde, omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorde.
3: De Amerikanen en de Britten waarschuwden in die tijd al maanden voor een Russische invasie. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Temperaturen lopen uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon, dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
7: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
8: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Heimond 36.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi. De auto reed over een onbewaakte overgang, meldt ProRail. En de trein kon niet meer op tijd remmen. Omroep Gelderland meldt dat de taxi zwaar beschadigd is. Volgens de politie zijn er meerdere mensen gewond geraakt. Over de aard van de verwondingen is niets bekendgemaakt. Door de aanrijding rijden er geen treinen tussen Arnhem en Tiel. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. In Kiev kwamen een vrouw om het leven en elders in het land vielen nog 2 doden. Op meerdere plaatsen brak brand uit door inslagen van ballistische raketten. Oekraïne zegt dat het 9 Russische tankers heeft aangevallen in de zee van Azov bij de Krim. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaan om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. Voor de kust van Pakistan wordt gezocht naar een vrachtvliegtuig met 5 bemanningsleden aan boord. De Boeing 737 van de Pakistanse maatschappij K2 Airways was onderweg vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar Karachi toen hij van de radar verdween. Volgens de Pakistanse luchtvaartautoriteit meldde de bemanning vlak daarvoor een probleem met de navigatie. Britse politici willen niet meedoen aan de verkiezingen voor de vrijgekomen parlementszetel van Nigel Farage. Hij gaf gisteren zijn zetel op vanwege een onderzoek naar een verzwegen miljoenendonatie. De rechtspopulistische Farage ontkent alles en wil een nieuw mandaat van zijn kiezers om de ophef te smoren. Andere politici willen niet meedoen aan wat ze een circus noemen of nepverkiezingen. Als Farage terugkeert in het parlement gaat het onderzoek naar zijn financiën alsnog door. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt op van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hope in Beverwijk.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
6: Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden. Dit is de ochtendmix voor de gehele Eimond. 1904.

0: Een hele goede morgen. Ik moest even denken. Ja, hele goede morgen. En welkom bij een nieuwe aflevering van de Ochtendmix op deze woensdag, de 8e juli van het jaar 2026. En ik ga even kijken, ja, over de monitoren heen van deze prachtige studio of ze er is, want het is woensdag. En jawel, ze is er. Een hele goede morgen, Rina Haver.
1: Een hele goede morgen, Rob. En ook aan de luisteraars natuurlijk. Fijn dat u er allemaal weer bij bent.
0: Ja, en ik ga dan altijd de vraag stellen, wat gaan we doen vandaag?
1: We hebben onze gewone dingen op de woensdagochtend. Dat is zo dadelijk de wijkschijf natuurlijk. Jij gaat vast vertellen wat dat is.
0: Ja.
1: Als hij net zo goed wordt als zijn vorige hit, dan gaat hem dat nog een hoop opleveren, denk ik zomaar. Dan gaan we het weerbericht doen. We hebben verzoekplaatjes natuurlijk. Als de mensen willen bellen, 025-1-254-958. We hebben de jarige, wat gebeurde er op 8 juli, maar dan door de jaren heen. En we hebben de top 40 van 50 jaar geleden.
0: En voor de rest hele lekkere muziek. En je zei het al, de wijkschijf wordt elke zondag tussen 9 en 10 bekendgemaakt in de ochtendmix top 20. En dat is Yves Berendsen. En misschien

0: Ja, en dat is de wijkschijf voor deze week. En dus niemand minder dan Yves Berendsen. En misschien is het tijd. Morgen zal hij ongetwijfeld ook weer worden gedraaid als eerste hier bij de ochtendmix. Althans, als de rubriek de wijkschijf komt. Dan is het nu tijd voor de volgende rubriek. En Rina, daar word jij weer aan het werk gezet. Want...
1: Dit is het weerbericht met Rina Haver in de ochtendmix.
2: Nou, een weerbericht heb ik voor je en voor iedereen die daar nieuwsgierig naar is. Want er zijn vrij veel wolkenvelden en zo nu en dan schijnt even de zon. Heel lokaal kan het een beetje spetteren, maar de hoeveelheid valt erg mee. U hoeft de was niet binnen te halen hoor. Aan de westkust breekt in de middag wat vaker de zon door en het zonnigst is het waarschijnlijk in Zeeland. Het wordt 20 tot 22 graden in het noordelijk kustgebied. In het midden van het land is het 23 of 24 graden en in het zuiden ligt de temperatuur natuurlijk weer hoger, tussen de 24 en lokaal 27 graden. Er staat een matige noordwestenwind. In de avond breekt vanuit het westen de bewolking en zal op meer plaatsen de zon nog een tijdje schijnen. In de nacht naar donderdag neemt in het noorden de bewolking opnieuw toe. De temperatuur daalt naar 13 tot 16 graden. Dan gaan we even naar morgen. Donderdag, dan wordt het zonniger en warmer. Het noorden heeft te maken met enkele wolkenvelden die vanaf de Noordzee het land optrekken. Vooral in de ochtend kan het hierdoor een tijdje bewolkt zijn, maar later zal de bewolking voor een deel oplossen en schijnt van tijd tot tijd de zon. De temperatuur die stijgt naar 20 tot 24 graden. In het midden en zuiden is het zonniger en wordt het zomers warm met 25 tot 29 graden. En lokaal kan het in het zuidoosten met 30 graden tropisch warm worden. Ik ben persoonlijk blij dat ik niet in het zuidoosten woon. Daarna krijgen we natuurlijk de vrijdag en het weekend. Nou, daar zegt men alleen maar van zonnig en warm zomerweer. Dus ik zou zeggen, poets de barbecue even op. Want de dagen daarna verlopen vrij zonnig en droog. In het zuiden en zuidoosten wordt het tropisch warm met 30 of 31 graden. En in het westen ligt de middagtemperatuur tussen een mooie 25 tot 29 graden.
0: Dankjewel, Rina.
2: Alsjeblieft, Rob.

0: Love Unlimited Orchestra en Love's Theme. Dat is een instrumentaaltje van vandaag. Ja, Rina zei het al, u kunt als u wil bellen met 025-1254-958 om een verzoekplaat in te dienen. En dat kan ook met 085-2020-300. Want die nummers zijn aan elkaar gekoppeld, dus het maakt niet uit welk nummer u draait. U krijgt sowieso contact met de handelskade. En als u denkt, wat moet ik op de handelskade? Nou, dat is gewoon de studio. Rina, jij hebt ja. Even zoekjes binnen.
1: Ja, en ik zit alleen even op de telefoon te kijken, Rob. Ja, 300 staat bij ons ook. Ja? Ik zie hier alleen 330 staan. Maar goed, ik neem aan dat 300 goed is. Dan staat het in mijn display.
0: 20.
1: Ja, oké. Nou, ik heb verzoekjes voor je. Ja, nou, en voor iedereen die luistert natuurlijk. En voor de mensen die het hebben aangevraagd. Want dat is het belangrijkste. Els, die was al heel snel bij de telefoon. En Elsanna die wil graag voor iedereen die luistert, maar toch ook speciaal voor haar. Want ze vindt het. Ze kijkt heel veel naar de beste zangers. Ja. En daar haalt ze allerlei inspiratie uit. Zo ook Douwe Bob samen met Mel, de kleindochter van Piet Veerman. En If Tomorrow Never Comes.
0: Hij binnenkort weer start, hè? Een nieuwe serie van de beste zangers.
1: Oké, nou, wie weet wat daar weer uitkomt. Ja. Hè? En Lia Baltus die heeft gebeld. En zij wil ook graag voor iedereen die luistert, maar ook voor zichzelf en de mensen die bij haar thuis luisteren. Een nummer laten draaien van Wolt Kroes. Dat doet hij samen met Pearl Josephson. En Breken van de Lijn.
0: Twee verzoekplaten achter elkaar. Hier komt

0: een van de vele verzoekjes. Nou ja, vele. Twee hebben we er op dit moment natuurlijk. Elsanna en wie was die andere ook alweer?
1: Oh, wacht even, ik moet even...
0: Ja, misschien, ja, is wel leuk als je
1: erbij bent. Ja, oké, leuk als je mij ook
0: zegt. Ben je niet voor niks uit de meiden gekomen?
1: Nee, helemaal lopend door de gastenkunnel. Lia Baltus, daar was dit verzoekje van.
0: Ik kende dit nummer wel, maar hij zong het samen, Wolterkroes.
1: Met Pearl Josephson. En dat vind ik toch wel leuk, want zij timmert al jaren aan de weg. Meer in het, hoe zeg ik dat, het gospel gedeelte. Maar zij kan natuurlijk geweldig zingen.
0: Ja, prachtig man.
1: En door zo'n programma, want ik neem aan dat dit ook wel weer uit de beste zangers komt. Dan wordt toch weer even de aandacht op zo iemand gevestigd. Dat vind ik geweldig.
0: Heel leuk. Ik ben benieuwd wie er dit komende seizoen allemaal inzet.
1: Ja.
0: En dan zit ik het allemaal aan te kondigen. Er komt een of andere herhaling van 2 jaar geleden. Maar goed, het maakt niet uit.
1: Zou me ook
0: ik heb begrepen dat er een nieuwe serie komt. Ja. Het is 22:30 geweest.
1: Ja, en voordat de mensen denken van... hé, die twee verzoekjes, hoezo dat? Nou, 0251-254-958. En wij draaien alles wat u maar wilt, als het in ons format past. Hè?
0: Juist, ja. En 085-2020-300. Noteer dat ook even in uw boekje erbij. Ja. Ja. Want dat geldt ook. Dat is ook een prima nummer.
1: Ja.
0: Rondje Hollands. Vertel.
1: Rondje Hollands gaan we doen. En we beginnen even met 2 hele rustige nummers. En daarna een iets meer uptempo nummer. We gaan beginnen met Lotje. Dat is een bijna 1-op-1 vertaling van Lotte van Stefan Soelke. Uit het Duits. Maar in dit geval gezongen door Benny Nijman. Komt ook alweer uit 1977. Ik weet nog wel dat ik het singeltje Lotte kocht van Stefan Soelke. Nou, dat zal ongeveer ook in die tijd zijn geweest. Dan gaan we naar 1948. Niet dat we daar naartoe gaan. Maar zo heet het nummer.
0: Ja.
1: Buiten huilt de wind om het huis.
0: Oh ja.
1: Ja, van Gerard Cox uit 1972. En dan ietsje meer uptempo. Rut Jacot uit 1995 met Ik ga door.
2: Dit is een Rondje Hollands met Rina Haver. Rondje Hollands.
3: Zeg Lotje, wat moeten we doen? Heeft alles nog zin? Maar dat het voorbij is, dat wil er bij mij niet goed in.

0: door Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Dit is de ochtendmix met een rondje Hollands.

0: En dat was het rondje Hollands van vandaag. U hoorde net nog Rutje Kot met Ik ga door, daarvoor 1948 van Gerard Cox en als eerste Lotje van Benny Nijman.
1: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.
0: Ja, en als u denkt van, waar zal ik nou eens met de kinderen naartoe gaan? Want die lopen zich nu al te vervelen na 3 dagen zomervakantie. Dan moet u er nog 6. Ik wens u allemaal zoveel sterkte. De eerste knutselworkshop in het vernieuwde Pieter Vermeulen IJmuiden gaat van start op zondag 12 juli. Het Pieter Vermeulen Museum die maakt de deuren open van 1:30 tot 3:00. Nou, in ieder geval, dan is die workshop. En dan kun je een vrolijk vliegende zeemeeuw maken. Het is de eerste knutselworkshop in het vernieuwde museum en vindt plaats in het creatief atelier. De workshop is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar... onder begeleiding van een volwassene. Deelname kost €4, dat is exclusief het museumentree. Na afloop kun je samen de vernieuwde tentoonstelling ontdekken of op speurtocht gaan door het museum. Want u bent er toch al, dus neem het eventjes te baat, zou ik zeggen. Reserveren is niet nodig. De inloop is van 1:30 tot 2:00. En daarna gaat het dus beginnen. Er is plaats voor maximaal 10 kinderen. Betalen kan eenvoudig met PIN aan de kassa. Misschien ook belangrijk om te weten. Tijdens de zomervakantie is het Pieter Vermeulen Museum elke dag geopend, behalve op zaterdag, van 1 tot 5. En nou is hij verhuisd, dus rij niet naar de oude locatie. Maar ga naar de Doornenberg Laan 29 in IJmuiden. En als u wilt weten wat er allemaal te doen is, nou kijk gewoon even op de website van het Pieter Vermeulen Museum. En dan kunt u natuurlijk ook nog lekker gaan zwemmen. En ik heb begrepen dat ook de mensen uit deze regio, dus Beverwijk, Heemskerk, alles wat er omheen ligt, heel graag naar de Herenduinen gaan in IJmuiden. Dus daar heb ik eventjes een stuk tekst over. Met de start van de zomervakantie gaat ook het zomerrooster van het zwembad Herenduinen in. Bezoekers kunnen van de vakantieperiode profiteren van extra openingstijden voor vrij zwemmen. Het zwembad is dagelijks geopend van 10 tot 5, zodat er volop gelegenheid is om af te koelen, te ontspannen of actief bezig te zijn. Of je nou baantjes wilt trekken, met de kinderen wil spelen of gewoon lekker afkoelen. Iedereen is van harte welkom. Een dagje zwemmen is bovendien meer dan alleen zwemmen. Op de ruime ligweide is volop ruimte om te ontspannen, terwijl de kinderen zich vermaken op de airtrampoline of een wedstrijdje spelen op het voetbal- en of volleybalveld. Zo beleeft het hele gezin een heerlijke zomerdag. Tijdens de zomervakantie vinden er geen reguliere zwemlessen plaats. Sportieve volwassenen hoeven deze zomer ook niet stil te zitten. Diverse aquasporten gaan tijdens de vakantie gewoon door. En na de vakantie staat er weer een uitgebreid aanbod op het programma. Inschrijven voor aquasporten kan eenvoudig online. En het actuele zomerrooster en de mogelijkheden voor inschrijven zijn natuurlijk te vinden op de website van Zwembad de Herenduinen. En die vindt u onder bijvoorbeeld onder www.zwembadvelsen.nl.
1: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.

0: Ja, daar zit hier vast een verhaaltje aan vast aan dit nummer, Rina. Want dit was Bridget the Midget van Ray Stevens. Zit er een verhaal aan vast? Of wat was het?
1: Nou, sowieso zou de titel niet meer kunnen. Want je kan niet meer spreken over een midget. Dat is tegenwoordig heet dat short people. Oh. Maar hij was volgens mij de eerste die zo'n stemmetje had gemaakt. En dat vond iedereen helemaal geweldig. En ik zeg net nog hier, het zou me niks verbazen als Pierre Cardin bijvoorbeeld hier inspiratie voor heeft gevonden voor de Smurfen.
0: Ja, dat zou best.
1: Gedacht even, hé, dat is leuk.
0: Ja. Ik kijk naar de klok. Ik ga nog één keer zeggen dat u misschien denkt, dat nieuws, dat hoef ik helemaal niet te horen. Mm-hmm. Ik wil gewoon een plaat aanvragen. Dan kan dat tijdens het nieuws. U hebt daar ruimschootse tijd voor straks, want we gaan eruit met muziek. En welke muziek gaat Rina zo vertellen? Mm-hmm. 025-1254-958 of 085-20-20-300. Ook een makkelijk nummer.
1: Ja.
0: Rina, de top 40 gaan.
1: We gaan terug in de tijd. Ja. 50 jaar geleden. Toen was er een top 40. En daar pakken wij uit. Dat vinden we leuk. Gewoon 50 jaar, een halve eeuw. En toen was er ook al hele mooie muziek. Wil je nog weten wie er op 1, 2, 3 is? Nou, we hebben geen tijd voor. Nee. We gaan naar een nummer wat nieuw binnenkwam op 22. Dus die sloeg gewoon 18 plaatsen over. En dan hebben we het over Casey en de Sunshine Band. En Shake, Shake, Shake. En we hebben ook nog een verzoekje. En die gaan we ook meteen even noemen. Want Nicolaas heeft gebeld voor iedereen op luisteren, zoals hij dat dan zo mooi zegt. En allemaal de groetjes. Wil hij graag straks horen. Extreme and More Than Words.
0: En wij zijn straks aan de andere kant van het nieuws weer bij u terug. Graag tot straks.
2: De ochtendmix gaat terug in de tijd.
3: Terug in de tijd.
2: Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40? Terug in de tijd.

0: Stevige klanten. Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Vorige maand tekenden Iran en de VS een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer. Het gaat dan om bussen, trams en metro's, mits ze onder begeleiding van een volwassene reizen. In de trein mochten kinderen al gratis mee. Volgens de overheden die het regionale vervoer aansturen, wordt het OV zo toegankelijker voor gezinnen. En ook zou het een investering zijn in de toekomst als kinderen al jong vertrouwd raken met het OV. De landelijke korting voor mensen vanaf 65 jaar in bus, tram en metro verdwijnt vanaf komend jaar. Tata Steel noemt het besluit van het Openbaar Ministerie om het staalconcern strafrechtelijk te vervolgen in de kern onterecht. Het bedrijf zegt dat het al veel maatregelen heeft genomen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen terug te dringen. Volgens justitie stoot het bedrijf in IJmuiden opzettelijke stoffen uit die een gezondheidsrisico vormen voor omwonenden. Advocaat Benedict Fiek, die namens een grote groep belanghebbenden een massaclaim indiende, reageert blij. Ze noemt het besluit van het OM een ongelooflijk belangrijk signaal richting vervuilers. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax voetballen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor één seizoen. Hij begon zijn carrière in 2008 ook in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. Daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hopen in Beverwijk.
6: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
7: Eimond 360.
8: Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden. Dit is de ochtendmix voor de gehele Eimond.

0: Het tweede uur van de ochtendmix begonnen wij met de George Baker Selection en Baby Blue uit 1974. En Fame van Irene Cara uit 1983. Kijk jij ook altijd naar die tv-serie Fame?
1: Ja, ja, die school waar iedereen leerde dansen, zingen. Nou ja, een theaterschool. Zeg maar.
0: Het mooiste nummer uit die serie vond ik Dreammaker.
1: Ja.
0: Dat die oude leraar werd toegezongen.
1: Ja, inderdaad. Ja, weet ik precies wat je bedoelt. Ja, ja.
0: Wat gaan we nog doen in het tweede uur, mevrouw Haven?
1: Nou, we hebben nog wie er jarig is vandaag.
0: Ach.
1: Ja, onze eigen luisteraars natuurlijk als eerste. We hebben nog wat grote berichten. Wat gebeurde er allemaal op 8 juli, maar dan in hele andere jaren, zeg maar. We hebben Mijn Keus ook nog. Ja. En dat is het wel een beetje, geloof ik.
0: Als jij zegt, we hebben Mijn Keus. Mensen mogen ook zelf hun keus bekendmaken.
1: Ja.
0: Door te bellen met 0251-1. Leuk samen.
1: 254-958.
0: En kijk of ze dat andere nummer ook met z'n tweeën kan doen. 085-20-20-300. Nou, wat leuk, hè? Je zei het al, Mijn Keus. Wat is jouw keus?
1: Nou, ik ben al... Sinds, ik had hem vroeger al op mijn agenda staan dat ik al op de middelbare school zat. Dus Dean Martin is altijd toch mijn favoriete crooner geweest, zeg maar. En daar heb ik van vandaag voor gekozen van Everybody Loves Somebody.
2: De muzikale keuze van Rina Haver.

0: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
1: Het is nooit één artiest, zijn er altijd meerdere. Maar wij gaan eerst even naar onze eigen luisteraars. Want u bent ook jarig vandaag als u op 8 juli bent geboren. En we gaan u niet vragen hoe oud u bent. Want dat doen we niet met dames, maar ook zeker niet met heren. En ik hoop alleen maar dat u een hele fijne verjaardag heeft. Met een lekker kopje koffie, een gebakje erbij. En namens Eimond360 natuurlijk van harte gefeliciteerd. En een gelukkig nieuwjaar, want u bent aan een nieuw jaar begonnen. Er zijn ook wat bekendere mensen die jarig zijn. Virgil van Dijk bijvoorbeeld, Nederlands voetbal. Hij is in 1991 geboren en dat betekent dus dat hij vandaag 35 is geworden. De Amerikaanse actrice Sophia Bush is jarig. Zij is 44 geworden. De Amerikaans-Canadese actrice Kathleen Robertson is vandaag 53 geworden. Mickey Hoogendijk, Nederlands fotografe, moeilijk woord. Actrice, presentatrice en fotomodel. En ze is ook nog een poosje getrouwd geweest met Adam Curry, maar daar heb ze het geloof ik maar liever nooit meer over. Die is vandaag 56 geworden. En de oudste van vandaag is Linda de Mol. Ze is vandaag 62 geworden. Linda heeft ooit ook, ze zingt heel leuk, maar heeft ze niet echt een carrière van gemaakt. Maar ze heeft ook ooit een liedje gemaakt. En dat klonk heel leuk en dat heet Beethoven.

0: Linda de Mol, vandaag jarig. En zij bezong Beethoven. Nou, die heeft best wel een uitgebreide carrière toch gehad, hè? Want, nou ja, en nog steeds. Want ze is begonnen met Fritz de Cat, weet ik nog wel. Weet jij dat nog?
1: Nee.
0: Hey, weet je dat niet? Oh ja.
1: Ja, ik weet dat ze een jaar of 16 was, maar waar ze mee begonnen is, ik heb geen flauw
0: idee. Nou, zij praatte videoclips aan elkaar.
1: Oh, oké.
0: Okay. En Kart was erbij. Zoals eigenlijk Samson met Gert.
1: Oh ja.
0: Of zoiets eigenlijk.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Nou ja, toen natuurlijk de grote shows, Postcode Loterij. Dan wil ik ook Staatsloterij noemen en de Vriendenloterij. Anders is,
1: ja, anders is
0: alle loterijen nou genoemd.
1: Maar goed.
0: En natuurlijk ook gewoon zangeres dus een beetje.
1: Ja, maar dat doet... Oh, en
0: actrice.
1: Vergeet Gooise Vrouwen niet.
0: Vrouwen.
1: Ja, natuurlijk. Oh. Ja, ik vind haar ook heel komisch. En dat moet ook in je zitten, want anders kun je dat niet leren, hoor.
0: En ook een frillo, Terug naar de Kust. Dat was ook een...
1: Oh ja.
0: Ja. Spannend was dat.
1: Ja, dat klopt.
0: Wij gaan iets anders spannends doen.
1: Oh, ja?
0: We gaan namelijk naar Frankrijk.
1: Oh, jee.
0: En ik weet niet waarom ik dat zo zeg, maar ik heb in Frankrijk altijd iets van... Je t'aime.
1: Als je dat zegt, van we gaan naar Frankrijk... dan heb ik altijd de neiging om erachteraan te roepen... en ik kom nooit meer terug.
0: Oh ja, maar... ja, ja, ja.
1: Dat was de Amazing Stroopwafels.
0: We zijn het gewend op woensdag. We hebben een rondje Frans. Vertel.
1: Ja, ja, we gaan beginnen met een nummer uit 1954... van het kleine musje, zoals het genoemd werd... maar heel liefkozend hoor, in Frankrijk. Edith Piaf. En dat wordt Sous le ciel de Paris, onder de hemel van Parijs, zeg maar. Dan gaan we naar Gilbert Bécaud. Ik heb hem ooit op zien treden. En ja, die man die rookte als een ketter. Hij is later daar ook aan overleden, hoor. Moet ik ook heel eerlijk zeggen. En dan rende hij dat toneel af. En dan 3 seconden, 4 seconden later... rende hij het toneel weer op met een hele wolk rook achter zich... En bleek dat er tussen achter de coulissen stond iemand met wel 10 sigaretten. Daar nam hij zo'n grote hijs van. En dan rende hij het toneel weer. Dat vergeet ik nooit. Raar is dat, hè. Maar goed, met Nathalie dus, die man. En Marcel Amon, die sluit het rijtje van 3 af met Blanc, Bleu, Blond.

0: Dat was een Marcel Amon en Blanc Bleu Blonde. Daarvoor Nathalie natuurlijk, het verhaal over de Russische gids die de Fransman door Moskou loodste en waar hij later een relatie mee kreeg. En die is ook verder gegaan, want hij heeft ook nog een nummer gemaakt dat heet La Fille. Ja, dat is mijn telefoon, I'm so sorry. La Fille de Nathalie. Dus er is een meisje uit voortgekomen uit die relatie. Maar goed, dat is misschien weer voor een andere keer. En als eerste begonnen we dit blokje van drie met Edith Piaf en Sous le Ciel de Paris.
1: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.
0: Nou, misschien een wat leuk regionieuwtje is dat er in de bibliotheek in IJmuiden van alles te doen is in de maand juli. En dat heeft te maken met het zomerfestijn. Want iedere maandagmiddag kun je bijvoorbeeld genieten van heerlijke hapjes, workshops en muziek. De andere thema's zijn de Orient Express, rijden door Japan en de Transsiberië Express. En meer informatie en kaartverkoop die vind je op de website van de bibliotheek Velsen of aan de balie van de bibliotheek. Vlak bij die bibliotheek ligt de Nooststraat. Rob denkt, waar gaat ze nou naartoe? Maar er is gisteren nog een ongeval gebeurd op de Nooststraat. Ja, ik vind het heel knap, want het is één richting heen en één richting terug. Oh. Maar toch hebben mensen het voor elkaar gekregen om op elkaar te botsen.
2: Een drone.
0: Ja, wie zal het zeggen, joh. Bij een ongeval in de Nooststraat in de Muiden zijn dinsdagmiddag 2 mensen gewond geraakt. Rond 4 uur kwamen 2 personenauto's met elkaar in botsing. Meerdere hulpdiensten, waaronder 2 ambulances, kwamen ter plaatse om de gewonden te verzorgen. Die zijn vervolgens voor verdere controle overgebracht naar het ziekenhuis. Dus het was best wel intens. Ja. Over hun verwondingen is op dit moment helemaal niets bekend. Als gevolg van het ongeval ondervond het verkeer de nodige hinder. Een deel van de weg werd afgesloten, zodat hulpverleners hun werkzaamheden konden uitvoeren en de beschadigde voertuigen werden afgevoerd. Hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren, staat hier ook bij, is nog niet duidelijk. Nee, mij ook niet. Want ik vind het heel knap dat je op de Nooststraat tegen elkaar aan kunt. Ja, misschien kopstaart. Dat zou kunnen.
2: Dat zou wel kunnen.
0: Dat zou kunnen.
2: Dankjewel, Rina, voor het regionieuws.
1: Het regionieuws. Hoor je in de ochtendmix.

0: Rutger van Barneveld met zwoele zomernachten. En ik denk dat als wij moeten zeggen de zomer van 2026... wat was nou de grootste zomerhit? Nou, dan hebben we Cheerio, denk ik. Hè? Ik ga niet naar buiten voordat de vogeltjes gaan fluiten. En zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Dat zou je toch wel de grote zomerhit.
1: Ja, en wij gunnen het Rutger ook allemaal van harte. Hè? Die jongen die is zo bezig al jarenlang om een klein beetje in de picture te komen. En het lukt gewoon dit jaar. Nou, dat is toch hartstikke fijn voor hem. Is zijn lust en zijn leven. Hier wil hij zijn geld mee
0: verdienen. Heel leuk. Ja? We hebben nog één rubriek te gaan. Ja. Dat is het volgende.
2: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
1: En dan hebben we het over 8 juli, maar dan door de jaren heen. Dus de 8 juli ga ik er niet elke keer bij zeggen. Ik ga alleen zeggen dat we bijvoorbeeld naar 1889 gaan. Want de eerste editie van de Wall Street Journal komt dan uit. Nou, dan weten we dat ook weer. Denk ik dan altijd maar. 1917, de opstand in Petrograd, dat is het tegenwoordige Sint-Petersburg, mislukt volkomen. En Lenin die vlucht naar Finland.
0: Nou, ik heb er nog eentje die moest vluchten.
1: Ja.
0: In Rusland maar, maar die vlucht nog niet.
1: Nee, die vlucht nog niet. Jammer, hè. 1992 gaan we naartoe. Want in Uithoren ontploft door een verkeerd mengsel een ketel van de teerfabriek Sindhu. Deze 3 brandweermannen overlijden daardoor. Ja, ik vind dit heel triest. En 11 mensen raken gewond. 2014, treft nog steeds 8 juli, hè? Bij een treinongeluk in Zuid-Afrika raken zeker 52 mensen gewond. 2 treinen botsen in de oostelijke kuststad Durban bovenop elkaar. In Dallas in 2016 wordt geschoten bij een protest tegen politiegeweld. 5 politiemensen komen om het leven, 12 mensen raken gewond. 2023, Ricky Collet wordt uitgeroepen tot Miss Nederland 2023. En het bijzondere daaraan is dat ze de eerste transgender vrouw is die de verkiezing wint. Collet mag nu Nederland vertegenwoordigen bij de Miss Universe verkiezing 2023. En als laatste heb ik nog een berichtje uit 1947. Volgens een persbericht van de Amerikaanse luchtmacht is in Roswell in New Mexico een vliegende schotel geland.
0: Oh.
1: Nooit verder hebben ze daar bewijzen van kunnen laten zien. Maar het was toen iets heel opzienbarends, dat weet ik wel. En ja, wij doen altijd een muziekje erbij. En we dachten, wat zullen we nou eens kiezen? Nou ja, er is ook nog een man, hij is er helaas niet meer, David Bowie. Die heeft ooit een grote hit gehad met Starman. Dat vonden we wel toepasselijk.
0: Gaan we die draaien?

0: How Can I Be Sure, David Cassidy. En dat was allemaal in de tijd dat hij bij de Partridge Family hoorde. Met een bus trokken ze door Nederland, hè, met Shirley Jones.
1: Door Amerika, ja.
0: Ja, was
1: natuurlijk niet echt. Maar hij had natuurlijk gewoon de stem.
0: Ja.
1: En Shirley Jones, want die kon ook heel goed zingen, hoor. En zij was getrouwd met Jack Cassidy, in het echt.
0: Ja.
1: En David Cassidy speelde haar zoon, maar in werkelijkheid was hij haar stiefzoon in het werkelijk leven, zeg maar. Ja.
0: Wij zijn aan het einde gekomen van deze woensdag-editie van de Ochtendmix. En morgen is er uiteraard weer een Ochtendmix. Mm-hmm. Tussen 10 en 12. En dat met Abje Edema, dat
1: ja.
0: Toevallig. En ik wil jou weer hartelijk danken voor alles wat je weer hebt toegeleverd.
1: Ja,
0: en wat
1: graag gedaan. Ik vind het altijd een feestje om hier met jou te zijn op de woensdagochtend, hoor. Dus daar straf je mij niet mee.
0: Och, wat
1: moet volgende week een half uurtje eerder de deur uit, hè?
0: Ja, want jij moet dan omrijden.
1: Ik moet helemaal omrijden via het Rotterpolderplein, ja.
0: Wij gaan eruit met Doris Day. Jason Mars heet
1: hij? Mraz.
0: En we gaan er helemaal uit met Julio Iglesias en Willie Nelson met To All The Girls I've Loved Before. Straks Eindeloos Eimond met Frank Koning, weet ik zo uit mijn hoofd. En daar wensen we u uiteraard ook heel veel plezier mee tussen 12 en 2 uur bij Eimond 360.
1: Ja.
0: Maak er een mooie dag van, maak er een mooie week van en hou het hoofd koel, want het gaat weer heet.
1: Het wordt weer wat warmer. Oké. Bedankt.

0: iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Vorige maand tekenden Iran en de VS nog een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. De fabrikant in Bergen-op-Zoom zou illegaal schadelijk afvalwater in de Westerschelde en de haven van de stad hebben geloosd. Het OM startte met het onderzoek na een gezamenlijke aangifte van 4 stichtingen. Volgens het OM zijn er voldoende aanknopingspunten, al verwacht het wel dat het onderzoek lang gaat duren. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi voor leerlingenvervoer. De auto reed over een onbewaakte overgang en de trein kon niet meer op tijd remmen. De politie meldde eerder dat er meerdere gewonden waren, maar komt daar nu op terug. Hoewel de auto zwaar beschadigd raakte, bleven de chauffeur en 2 kinderen op de achterbank ongedeerd, zegt het taxibedrijf tegen Omroep Gelderland. De politie en ProRail doen nog onderzoek naar de botsing. Het weer veel bewolking, maar vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Binnenkort ruis op je radio.
5: Klopt.
4: Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
3: Eindeloos Eimond.
2: Interviews, regionieuws, weerbericht en de beste muziek. Dit is Eindeloos Eimond.
4: Zo is dat, Eindeloos Eimond. Goedemiddag en welkom bij Eimond 360. Als u net heeft ingeschakeld en zo niet, dan heeft u geluisterd naar de ochtendmix met Rina Haver en Rob Keese. En hartelijk dank daarvoor. In dit programma hebben we onder andere het nieuws weer liefdevol samengesteld door Angela Jansen. En verder gaan we kijken wat er in de bioscoop op het ogenblik, maar ook de komende week te genieten valt. En het mooie weer natuurlijk. Alhoewel het vandaag een beetje tegenvalt. Ik had eigenlijk een andere openingstune bedacht ooit. Nog eens had ik, dacht ik. Maar goed, dat dus niet. Komt nog wel weer een keertje. Goed, we hebben wel in ieder geval de leukste muziek. Deze week hebben mijn collega's van de radio hebben mij verteld dat ze het wel leuk zouden vinden als we uit 1979 muziek draaien op deze woensdag tussen 12 en 2. Nou, dat doen we dan. En dat doen we op de radio. Toepasselijk dus radio. Van de groep die toen heel populair was, de Dolly Dots.

Biker Bay. On the road,

Toch licht masochistisch komt dit over. The Injury samen met zijn blogheads met Hit Me With Your Rhythm Stick. En dat allemaal uit 1979. Ja, soms waren het ook al van die niche plaatjes, van die plaatjes dat je denkt van, hey, waar komt dat nou ineens vandaan? Nou, dit was er dus eentje van Ian Jury. Ik heb er nog eentje klaarstaan. Freddie James, zegt die naam je nog wat? Nee? Nou, dan is dit een hernieuwde kennismaking of een eerste kennismaking met Everybody Get Up and Boogie en een hoog stemmetje.

Ik weet nog dat ik toen de tijd een enorme hekel had aan dit nummer. Ik denk dat je in de loop van de tijd wel wat milder wordt. Dat was Alicia Bridges uit 1979 met I Love the Nightlife. Als het televisie was, dan kon je me zien en dan had ik je dit kunnen vragen. Het antwoord zal dan ongetwijfeld nee geweest zijn. Hè? De man is still going strong, maakt nog steeds mooie platen. En deze uit 79 hoort er zeker bij. Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy?

0: In de loop van zijn nummer vraag je af, wat is de titel nou eigenlijk? Nou, ik zal het verklappen, het is Shine a Little Love. Geintje. Dat heb je wel eens. Soms heb je van die liedjes, dan wordt 500 keer wordt de titel erin gezongen. Nou, dit was er eentje. Shine a Little Love van de Electric Light Orchestra. Het is bijna half één, dus...
1: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
0: Zo is dat, het regionieuws hoor je hier in Eindeloos Eimond. En we beginnen met sportbeheerder SRO. Die voert met spoed extra controles uit op personeel dat werkt in de Velsense sporthallen. En zwembad De Herenduinen. Aanleiding is een fraudezaak bij de hoofdvestiging van het bedrijf in Amersfoort. Uit onderzoek blijkt dat daar geld is weggesluist met valse facturen en onjuiste urenbriefjes. Ook kwam naar voren dat de administratie rond de achtergrondcontroles van de medewerkers niet overal op orde was. Sinds 2 jaar heeft SRO het beheer van de Velsense sporthallen en het zwembad Herenduinen in handen. Bij de hoofdvestiging van het bedrijf in Amersfoort is onlangs gefraudeerd. Medewerkers sluisten geld weg met spookfacturen en valse urenbriefjes, zo blijkt uit een onderzoeksrapport. Dit nieuws roept de vraag op of er ook Velsens belastinggeld is verdwenen. De gemeente stelt inwoners en sportclubs gerust en laat weten dat de Velsense kas losstaat van de afdeling waar de fraude plaatsvond. Er zijn geen aanwijzingen van vergelijkbare handelingen die zich ook in onze gemeente hebben voorgedaan, al dus de wethouders. SRO neemt direct contact op met de gemeente als blijkt dat de fraudezaak zich uitbreidt. Aldus de gemeente Velsen. Bij een ongeval in de Noostraat in IJmuiden zijn gistermiddag 2 mensen gewond geraakt. Zo rond 4 uur kwamen 2 personenauto's met elkaar in botsing. Meerdere hulpdiensten, waaronder 2 ambulances, kwamen ter plaatse om de gewonden te verzorgen. Die zijn vervolgens voor verdere controle overgebracht naar het ziekenhuis. Over hun verwonding is op dit moment nog niets bekend. Als gevolg van het ongeval ondervond het verkeer de nodige hinder. Een deel van de weg werd afgesloten, zodat hulpverleners hun werkzaamheden konden uitvoeren, en de beschadigde voertuigen werden inmiddels in die tijd ook afgevoerd. Hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel IJmuiden strafrechtelijk vervolgen. Het bedrijf wordt verdacht van meerdere milieudelicten, waaronder het opzettelijk en in strijd met de wet uitstoten van schadelijke stoffen. Dat is vandaag bekendgemaakt. Volgens het Openbaar Ministerie kan die uitstoot nadelige gevolgen hebben voor de volksgezondheid. De eerste zitting staat gepland op 20 november van dit jaar bij de rechtbank in Amsterdam. Daarnaast wordt Tata Steel verdacht van het schenden van de zorgplicht. Dat betekent dat het bedrijf volgens het Openbaar Ministerie mogelijk niet genoeg heeft gedaan om de schade voor mens en milieu te voorkomen. Het Openbaar Ministerie neemt daarbij onder meer de onvoldoende onderhoud, noemt daarbij onder meer onvoldoende onderhoud aan installaties, handelen zonder vergunning, het niet melden van bepaalde incidenten met rauwe koks. En het uitgebreide bericht kunt u vinden op de website van Eimond 360. Het Noord-Hollandse Dagblad meldt dat een vrouw gisteravond te water is geraakt bij de pont in Akersloot. Rond 7:30 kwam de melding binnen van een persoon te water. Meerdere hulpdiensten, waaronder 3 politieeenheden, de brandweer en een ambulance, kwamen ter plaatse. De politie voer met de pont naar de drenkeling toe en wierp een reddingsboei uit. Vervolgens werd de vrouw naar het haventje bij de pont getrokken. Daar wist zij via een trappetje zelfstandig uit het water te klimmen. Het ambulancepersoneel heeft het slachtoffer vervolgens onderzocht. Zij bleek onderkoeld te zijn en is voor verdere behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe de vrouw precies te water is geraakt is niet bekend. En tot zover het regionieuws.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
0: Het weerbericht verzorgd door Rico Schreuder. Vandaag zijn er eerst wolkenvelden. En gaandeweg de dag gaat de zon toch wel weer doorbreken. De noordwestenwind is zwak tot matig en het wordt zo'n 24 graden. Van morgen tot zeker halverwege volgende week is het droog, zonnig en warm zomerweer. De wind waait vanaf vrijdag uit het oosten tot noordoosten en het is dagelijks zo'n 28 à 29 graden. Pas later volgende week neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws en het weer.
2: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.

En als het nummer nu uitgebracht zou worden, zou je nu zeggen ze van waar zijn die handjes? Groot hit in de discotheek in 1979. Can you feel the force? Dat was de Real Thing. Ik zei al in de discotheek een grote hit. Er waren heel veel verschillende soorten muziek in de eind van de jaren 70 die populair waren. De elektronische muziek was ook nog steeds heel erg in. Gary Numan. The Tubeway Army.

Ja, dat waren die drie dames die in het begin van hun carrière ook bij een bekende gloeilampenfabriek in het zuiden des lands hadden kunnen gaan werken voor het indraaien van die gloeilampen. Dat was Love met Ooh, Yes I Do. Een van de laatste grote hits die ze gehad hebben. Overigens is dit ook de laatste grote hit van het eerste uur van deze aflevering van Eindeloos Rijnmond, maar we zijn terug tussen 1 en 2 met onder andere het bioscoopoverzicht, het nieuws en veel fijne muziek uit 1979. Blijf bij ons, we gaan eruit met ABBA en Does Your Mother Know.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Een enorme afvalberg in Indonesië staat al ruim 8 dagen in brand. Het gaat om een vuilstortplaats aan de rand van de hoofdstad Jakarta. Het vuur heeft zich over meer dan 15 hectare verspreid. De brandweer heeft helikopters, bulldozers en wagens ingezet, maar het lukt niet om het vuur onder controle te krijgen. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdsverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft vannacht op zijn beurt weer gereageerd door Amerikaanse militaire bases in Kuwait en Bahrein aan te vallen. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax spelen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière ook in 2008 in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. En daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer veel bewolking. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreide tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
3: Eindeloos Eimond.
4: En ik heb hem gevonden. Eigenlijk was hij helemaal niet weg. Openingstune van het tweede uur. Van deze aflevering van Eindeloos Eimond. Het is 8 juli 2026. Het is een beetje bewolkt. Nou, een beetje. Het is heel erg bewolkt. Maar gelukkig is het qua temperatuur een stuk lekkerder dan, laten we zeggen, anderhalve week geleden. In de tweede uur het nieuws. Zo rond de klok van 11:30. En vlak daarna het bioscoopoverzicht voor deze week. Leuk dat je luistert naar Eindeloos Eimond, naar Eimond 360 met muziek uit 1979. En ja, ik heb lang getwijfeld of ik hem zou draaien, ja of nee. Maar uiteindelijk denk ik van ja, weet je, als niemand hem draait, hoor je hem eigenlijk nooit meer. Maar wel de korte versie. Dit is Meatloaf, Paradise by the Dashboard Light.

...... volgens mij tenminste, hè? Dat morsen. SOS, save our souls. Dat was Message in a Bottle van The Police. Was er veel reggae in 1979? Jazeker.

Daar de twee achter elkaar. Dit is The Third World met Now That We Found Love. En daarna natuurlijk Bob Marley. Het Stir It Up, de live versie.

Steer It Up van Bob Marley en The Wailers live. Waarschijnlijk van die prachtige LP. Nee, die hebben we al gehad. De Police hebben we al gehad. Wat we niet hebben gehad is deze. We zitten in het WK voetbal. De achtste finale zitten erop. De kwartfinale zijn bekend. Finale eigenlijk geloof ik ook al. Dit was Nottingham Forest en die gingen onder leiding van Brian Clough. Ergens in de eind jaren 70 gingen ze Europa in. En ineens was Nottingham Forest hot. En dit nummer ook. Nummer 1.

Tell It All About Boys and the Dolly Dots. Weet je nog dat we als mannen allemaal een favoriete dot hadden? Shale, Angela, Ria, nou noem ze allemaal maar op. Ik weet ze niet eens meer allemaal. Ik heb ze één keer live gezien en ik vond ze heel erg goed. Zo direct het nieuws, verzorgd door Angela Jansen. Maar eerst is hier nog eventjes Dr. Hoek.

0: Groot hit in 1979, Dr. Hook. En met of zonder Madison Show in ieder geval... When You're In Love With A Beautiful Woman.
1: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
0: Sportbeheerder SRO voert met spoed enkele controles uit op personeel dat werkt bij de Velsense sporthallen en zwembad Herenduinen. Aanleiding is een fraudezaak. En die fraudezaak die is bij de hoofdvestiging van het bedrijf in Amersfoort. Het onderzoek blijkt dat daar geld is weggesluist met valse facturen en onjuiste urenbriefjes. Ook kwam naar voren dat de administratie rond de achtergrondcontroles van medewerkers niet overal op orde was. Sinds 2 jaar heeft het SRO het beheer van de Velsense sporthal en sporthallen zelfs en zwembad Herenduinen. Bij de hoofdvestiging van het bedrijf in Amersfoort is dus onlangs gefraudeerd. Medewerkers hebben geld weggesluist met spookfacturen en valse urenbriefjes. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport. Dit nieuws roept de vraag op of er ook Velsense belastinggeld is verdwenen. De gemeente stelt inwoners en sportclubs gerust en laat weten dat de Velsense kas losstaat van de afdeling waar de fraude plaatsvond. Er zijn geen aanwijzingen dat vergelijkbare handelingen zich ook in Velsen hebben voorgedaan. SRO neemt direct contact op met de gemeente als blijkt dat de fraudezaak zich uitbreidt. Aldus de gemeente Velsen. Bij een ongeval in de Noostraat in IJmuiden zijn gistermiddag 2 mensen gewond geraakt. Rond 4 uur kwamen 2 personenauto's met elkaar in botsing. Meerdere hulpdiensten, waaronder 2 ambulances, kwamen ter plaatse om de gewonden te verzorgen. Die zijn vervolgens voor verdere controle overgebracht naar het ziekenhuis. Over hun verwondingen is op dit moment nog niets bekend. Als gevolg van het ongeval ondervond het verkeer de nodige hinder. Een deel van de weg werd afgesloten, zodat hulpverleners hun werkzaamheden konden uitvoeren en de beschadigde voertuigen die konden worden afgevoerd. Hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel IJmuiden strafrechtelijk vervolgen. Het bedrijf wordt verdacht van meerdere milieudelicten, waaronder het opzettelijk en in strijd met de wet uitstoten van schadelijke stoffen. Dat is vandaag bekendgemaakt. Volgens het Openbaar Ministerie kan die uitstoot nadelige gevolgen hebben voor de volksgezondheid. De eerste zitting staat gepland op 20 november aanstaande bij de rechtbank in Amsterdam. Daarnaast wordt Tata Steel verdacht van het schenden van de zorgplicht. Dat betekent dat het bedrijf volgens het OM mogelijk niet genoeg heeft gedaan om schade voor mens en milieu te voorkomen. Het Openbaar Ministerie noemt daarbij onder meer onvoldoende onderhoud aan installaties, handelen zonder vergunning en het niet melden van bepaalde incidenten met rauwe koks. Het uitgebreide bericht vindt u op onze website eimond360.nl. Het Noord-Hollands Dagblad meldt dat een vrouw gisteravond te water is geraakt bij de pont in Akersloot. Zo rond 7:30 kwam de melding binnen van een persoon te water. Meerdere hulpdiensten, waaronder 3 politieeenheden, de brandweer en een ambulance, kwamen ter plaatse. De politie voer met de pont naar de drenkeling toe en wierp een reddingsboei uit. Vervolgens werd de vrouw naar het haventje bij de pont getrokken en daar wist zij via een trappetje zelfstandig uit het water te klimmen. Het ambulancepersoneel heeft het slachtoffer vervolgens onderzocht. Ze bleek onderkoeld en voor verdere behandeling is zij overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe de vrouw te water geraakt is, is niet bekend. En tot zover het nieuws.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
0: Het weerbericht van Rico Schreuder. Vandaag eerst wolkenvelden, maar gaandeweg de dag zal de zon wat meer doorbreken. De noordwestenwind is zwak tot matig en wordt zo'n 24 graden verwacht. De wind niet, maar de temperatuur. Vanmorgen tot zeker halverwege volgende week is het droog, zonnig en warm zomerweer. De wind waait vanaf vrijdag uit het oosten tot noordoosten en het wordt dagelijks zo'n 8 à 29 graden. Pas later volgende week neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. En tot zover het nieuws en het weer.
2: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.

0: En dat is allemaal uit 1979. Give up your guns. Dat waren de Boys.
1: Voor Beverwijk, Heemskerk en Velsen is dit... Eindeloos.

De bioscoopagenda. De bioscoopagenda voor de komende week beginnen in Beverwijk. En daar vinden we de Engelse, de Nederlands ondertitelde en de Nederlandse versie van Vaiana. De live-action film Vaiana is een vernieuwde versie van Disney's Oscar-genomineerde animatieavontuur. Vaiana wordt gespeeld door Catherine Lagaya. En ze beantwoordt de roep van de oceaan en vaart voor het eerst voorbij het rif van haar eiland Motunui. Samen met de beruchte halfgod Maui, gespeeld door Dwayne Johnson, begint ze aan een onvergetelijke reis om haar volk te redden. De film is geregisseerd door Emmy en Tony Award winnaar Thomas Kail. Geproduceerd door Dwayne Johnson, Danny Garcia, Bo Flynn, Hiram Garcia en nog een heleboel andere mensen. En is vanaf morgen dus te zien. Exclusief in de bioscoop met indrukwekkende beelden, geluid en muziek. Dan Dead Evil Burn. Evil Dead Burn, moet ik zeggen. Alleen toegang vanaf 16 jaar. En als je jonger bent, kom je er niet in. Ook niet onder begeleiding van een volwassene. En bij twijfel wordt er om legitimatie gevraagd. Demonische krachten in Evil Dead Burn die zorgen voor een bloedbad. En dat het heftigste en meest angstaanjagende hoofdstuk uit de Evil Dead-reeks tot nu toe is het zeker. Na het verlies van haar man zoekt een vrouw troost bij haar schoonfamilie in een afgelegen huis. En als ze één voor één worden getransformeerd in Deadites, verandert de familiereunie in een ware hel. En komt ze tot ontdekking dat geloften die tijdens haar leven heeft afgelegd, ook tijdens de dood, na de dood, van kracht blijven. Nou, als je er tegen kunt, moet je er beslist heen. Voor mij, maar goed, dus ik ben maar. The Invite is de volgende. Het huwelijk van Angela en Joe zit al een tijdje in een sleur en staat in het teken van een neurotisch gekibbel. Hun excentrieke bovenburen Hawk en Pina blijken vooral 's nachts bijzonder actief, tot grote ergernis van Joe. Wanneer Angela hen uitnodigt voor een etentje, ziet Joe dit als dé uitgelezen kans om ze te confronteren. En dan krijg je een avond vol onverwachte wendingen die geen van hen snel zal vergeten. Met in de hoofdrollen Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton en Penelope Cruz. En dan gaan we naar de rest van de films die al eerder gingen draaien. Supergirl, Jackass, The Best and Last, The Odyssey, Spider-Man, Brand New Day en Disclosure Day. En dan hebben we het in Beverwijk gehad. In Velsen, in het Haventheater, is niet veel te beleven op het gebied van film. Om eerlijk gezegd helemaal niets te beleven op het gebied van films. Maar in Castricum wel, bij de Corso, onder andere Agatha's Almanac. En een liefhebbende en wonderschone film, zeiden de critici over de 91-jarige Agatha en haar moestuin. Een documentaire met kleurenpracht en een prachtige, onweerstaanbare hoofdpersoon. Daarnaast ook nog films als Calle Malaga, Rutger en Thomas en Paco deel 2, Versi, Gohan en Jump. Ik kan niet zo snel een Golden Oldie, maar in de Corso is voldoende te zien. Overigens kun je Cineville, dat is nog iets wat ik wilde zeggen. Bij verschillende theaters, onder andere bij de Koepel in Haarlem, dan kun je met een Cineville-kaart onbeperkt naar de film voor een bepaald bedrag per maand. Ben je belangstellend? Ga dan gerust die gang. Tot zover het filmoverzicht van vandaag. Volgende week meer. En dan komen de vakantiefilms denk ik ook wel aan de beurt. Goed, hoogste tijd om verder te gaan met muziek. Maar eerst nog even een heel klein stukje Tara's Team. Mooi. Terug naar 1979. I want you to want me. Dit is Cheap Trick.

Cheap Trick, I Want You to Want Me, live at the Budokan. Dat is een grote concertzaal. Zeg maar het concertgebouw van Tokio zo'n beetje. Daar komt het ongeveer op neer. We draaien de hele dag al, of de hele dag, de hele uitzending al, muziek uit de roemruchte, uit het roemruchte jaar 1979. Dit waren de nummers 1, 2 en 3. Op nummer 3 vinden wij Bright Eyes van Art Garfunkel. Op nummer 2 Quiereme Mucho van Julio Iglesias. En wat nummer 1 is, dat

0: Ja, ze zijn weer bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Eindeloos Eimond. Morgen een nieuwe aflevering dan met Pim Geurt. Wij gaan eruit met de nummer 1. De nummer 1 uit 1979.
1: Nummer 1.
0: En dat was... Inderdaad, de formatie Kiss. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Eindeloos Eimond. Eimond 360 is er 24 uur per dag, dus blijf lekker bij ons. Dag, dag!

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente IJsselstein had zorgvuldiger te werk moeten gaan bij het voorbereiden van een noodopvang voor vluchtelingen. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Vanaf begin deze maand verblijven er 150 statushouders op het terrein van een voetbalvereniging. Volgens de gemeente had de club eerder betrokken moeten worden bij de plannen. Het besluit leidde tot veel onrust. Begin mei bekogelden de relschoppers de politie met vuurwerk en werd de gevel van het gemeentehuis en het naastgelegen theater vernield. De asielvergunningen van twee Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er een paar jaar geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij nu alsnog kijken of de gezinnen in aanmerking komen voor asiel. De Iraniërs hadden hun valse verklaring gekocht van een juridisch adviseur die inmiddels is veroordeeld voor mensensmokkel. De gemeente Nijmegen wil dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren van zwemmen in de rivier. De afgelopen tijd zijn meerdere mensen verdronken in de Waal. Met borden, een spandoek en aandacht op sociale media moeten mensen bewust worden van de gevaren. Nijmegen kijkt nog wat het kan doen tegen mensen die van een brug in het water springen. Daarbij kwam vorige maand nog iemand om het leven. De Cultuurfondsprijs 2026 gaat naar Poetry International, werd in het programma Spraakmakers bekendgemaakt. De jury noemt de Rotterdamse organisatie juist in deze tijd van grote waarde. Poetry International bestaat al meer dan 50 jaar en is onder meer bekend van het jaarlijkse internationale poëziefestival in Rotterdam. Ook organiseert het projecten op scholen, podia en in de openbare ruimte. Aan de prijs is een bedrag van 100.000 euro verbonden. Het weer bewolkt, maar later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. En dan wordt het maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Binnenkort ruis op je radio.
6: Klopt.
5: Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: tijd wonen en slapen? Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn verschillende mensen gewond geraakt. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. Volgens de Duitse krant Bild zijn er 4 zwaar gewonden. De autoriteiten melden nog geen precieze aantallen. En het is ook nog onduidelijk of het om een leerlingen of docenten gaat. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de omgeving van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Alle producten worden vernietigd. De NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Een arts in Duitsland die 15 patiënten vermoordde, heeft levenslang gekregen. Als palliatieve arts diende hij de patiënten verdovingsmiddelen en spierverslappers toe, zodat het hart ermee ophield. Dat deed hij tussen 2021 en 2024. Hij behandelde veel patiënten in hun eigen huis. Hij rapporteerde dan een natuurlijke dood. In sommige gevallen stak hij de appartementen van de slachtoffers in brand om bewijs te verdoezelen. Vermoedelijk heeft de arts nog veel meer slachtoffers gemaakt. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er jaren geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij ook kijken of de gezinnen alsnog in aanmerking komen voor asiel. Het weer, later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Binnenkort ruis op je radio.

0: zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn de VS die licentie gaat verlenen is nog niet duidelijk. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Ankara. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. Dat gebeurt nu meestal via andere NAVO-landen. Europarlementariërs dringen aan op een onderzoek naar de rol van FIFA-voorzitter Infantino om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Balogun ongedaan te maken. Ze willen ook dat duidelijk wordt in hoeverre de Amerikaanse president Trump zich ermee heeft bemoeid. De parlementsleden gaan er niet over, maar sporen de nationale voetbalbonden in Europa aan om druk uit te oefenen op de disciplinaire commissie van de FIFA die zo'n onderzoek zou moeten doen. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. Mogelijk zijn er nog meer gewonden. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de buurt van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op twee andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als de nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Als alle producten worden vernietigd en de NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Het weer: aan het eind van de middag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het is 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
5: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Ankara. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. Over Oekraïne zei Trump dat hij het land toestemming wil geven om zelf Patriot luchtafweerraketten te maken. Er zou dan een fabriek in Oekraïne moeten komen. De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf vanwege de vervolging door het OM. Justitie gaat het staalbedrijf vervolgen omdat de Tata ervan verdenkt dat het opzettelijk stoffen uitstoot die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos spreekt van een behoorlijke klap en zegt dat het bedrijf volop bezig is met vergroenen. Ze zegt dat er al veel onzekerheid is bij de werknemers na de reorganisatie van vorig jaar, waarbij 160 banen verdwenen. Bij de coronaverhoren heeft oud-staatssecretaris Mona Keizer gezegd dat de maatregelen in de coronacrisis onbegrijpelijk waren. Ze vindt dat er vooral is gekeken naar wat er niet mocht en te weinig naar hoe het wel kon. Keizer werd in 2021 ontslagen als staatssecretaris omdat ze openlijk twijfelde over de maatregelen. Het kabinet hoort met één mond te spreken. Zelf zegt ze dat ze steeds kritischer werd op de maatregelen die volgens haar door een klein clubje mannen werd genomen. Keizer noemde de coronaperiode een vreselijke tijd en vindt dat er door de maatregelen te veel polarisatie was. Op een middelbare school in Duitsland zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken zei tegen Duitse media dat de daders naast een mes ook een vuurwapen bij zich had. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer vanavond klaart het op en schijnt de zon op veel plaatsen. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: morgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Voor Beverwijk met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn dat kan gebeuren is nog niet duidelijk. Er zou dan een fabriek voor Patriots in Oekraïne komen. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Turkije. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om er daarna mee weg te rijden zonder te betalen. De politie is nog op zoek naar de verdachte, een man van tussen de 17 en 24 jaar. Den Bosch zet een streep door carnavalsfeesten op de donderdag voor carnaval. De Brabantse stad wil iets doen aan de drukte met carnaval. Het feestweekend begint officieel pas op zaterdag, maar in sommige steden zijn er ook op de dagen ervoor al evenementen. En daardoor werd het steeds drukker en kwam er ook meer overlast. Volgens de nieuwe regels mag er in horeca op de donderdag pas 's avonds alcohol geschonken worden. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De sprinter uit Numansdorp kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Het was de eerste massasprint in deze ronde van Frankrijk. De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon, in het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt dan 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Welkom in de platenkast. Tot en nog toegevuld met de vrienden van Amstel.

En daar was ineens B.O.B. featuring Bruno Mars. En Bruno Mars blijkt een behoorlijke hitmachine te zijn. Maar dit was de allereerste. En ik was er meteen wel weg van. Nothing on you. Dan nu een gelegenheidsduo. Ze hebben een paar hitjes gehad. Wax, Bridge to Your Heart. Uit de

zitten de fans natuurlijk te denken van ze weten niet wie dat zijn. Jawel, dat zijn Graham Goldman en Andrew Gold. En die noemden zich Building a Bridge and Wax. En dat is Building a Bridge to Your Heart. Het is alweer een paar dagen geleden, maar ze weten het dan wel. Vooral die oude dingen, dat vind ik geweldig. Maar ook recentere, zoals bijvoorbeeld deze van Duffy. Stepping Stone.

Duffy was dat. En Stepping Stone. En, ze doet sommige mensen wel denken uit, aan zangers uit de jaren 60. Of zangeressen uit de jaren 60. Maar ze is gewoon helemaal van nu. En dat was de Stepping Stone. Maar die neem je nu wel mee naar de catacomben van de platenkast. Met Charlie Rich en The Most Beautiful Girl. En dat was 1964.

Het firmament van rock, soul, disco, pop en funk. Het zit allemaal in Ellie's platenkast.

toen ik dit voor het eerst hoorde, toen dacht ik dat ze zongen Even If I Know We Can Make It. Ik denk, wat bedoel je nou? En toen ontdekte ik veel later dat... Het was grappig dat op een half moment dat er iemand bezig was om ons te verlaten, zeg maar. En toen zat dit in mijn hoofd. Ik denk, hoe kan dat nou? En degene die met haar was, die probeerde haar tegen beter weten in toch nog hoop te geven. En dat snapte ik maar niet. En dit liedje gaat er eigenlijk volgens mij een beetje over. Tenminste, zo voel ik het. Zo van, je blijft iemand hoop geven, ondanks dat je weet dat het geen zin heeft. Nou, ik zou dat niet kunnen, hoor, om eerlijk te zijn. Ik zat een beetje realistisch erbij. Dan nu, even iets vrolijkers. Het moment waar iedereen op heeft zitten wachten. Ellie en Nederlandstalig. Nou, ik heb er weer een, hoor. Oh, hey, dat is een recente. Nou ja, die jeugd.

Prachtig, hè? Het is echt een plaatje waar je ook radiomakers een ontzettend plezier mee doet. UK uit de jaren 70, Rendezvous 602. En voordat mensen weer gaan mailen, want ik heb hele enthousiaste luisteraars, daarvoor hoorde je twee protégés van Prince, oftewel Wendy en Lisa, en dat heette Lali Lali. En wie hebben we hier? Twee heren, Zucchero en Voljong. Dit heet Senza una Donna.

Sugarow heeft er gepresteerd om hier twee keer een hit mee te scoren in Nederland. Eén keer volledig in het Italiaans en daarna nog eens een keer het dunnetjes overdoend met Paul Jong samen, Senza una donna. Ik krijg te horen van meneer Sterkenstand, die zat weer met het schema te zwaaien van straks komen we in nood met de tijd, dus neem maar alvast afscheid. Nou, vooruit dan maar. En wat heb ik hier? Hij staat net boven Sophie Ellis Baxter en die zingt het ook. Spiller, Groove Yet.

dit stand uit begin jaren 90. Oh, I remember it well. Hoi, ik ben Ellie en dat was Shanice met I Love Your Smile. Hey, we hebben hier een bandje die zich Will to Power noemde. En ze hadden een mooie medley, waaronder een andere Baby, I Love Your Way in zat. Welkom in mijn platenkast.

0: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De ondernemingsraad van Tata Steel noemt de vervolging door het OM verontrustend. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos zegt dat het bedrijf al volop bezig is om te vergroenen. Ook zegt ze dat er al veel onrust bij medewerkers is na de reorganisatie van vorig jaar, waardoor 1600 banen verdwenen. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De 24-jarige toerdebutant kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Deze kans moest hij pakken, zei hij na afloop.
3: Ja, mooi. Ik bedoel, dit soort dagen ben ik in de Tour. En om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is enorm.
2: De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard en val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Koning Charles heeft de straf van de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ruth Ellis werd in 1955 opgehangen voor het vermoorden van haar partner. Ze werd door hem mishandeld en hij was dwingend en controlerend. Volgens Charles zou haar daad tegenwoordig anders worden beoordeeld. Het verzoek om gratie was ingediend door de nabestaanden van Ellis. En de kleindochter zei dat er na 70 jaar eindelijk recht is gedaan, hoewel de straf niet ongedaan kan worden gemaakt. Het weer, vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon, in het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

zijn weer gestart met Popcircuit. Een 1 uur durende dolle rit waarin slechts 1 ding zeker is. Popmuziek. Fijn dat je luistert naar Popcircuit. Mijn naam is Frank Koning en ook in deze aflevering de vaste onderdelen, zoals bijvoorbeeld de parel van Hans Visser en natuurlijk het vat van Vincent. En nog veel meer het komende uur. Maar zoals u van ons gewend bent, we beginnen elke uitzending gewoon staand.

De kop is eraf. Welkom bij een nieuwe aflevering van Popcircuit. We begonnen met Q65 en het nummer I Despise You. De vaste onderdelen, we hebben de parel van Hans Visser. We hebben natuurlijk het vat van Vincent en verder heel veel fijne muziek. En we hebben ook weer een bijzondere live-opname. In New York in de Ritz speelden Bo Diddley en Ron Wood samen. Er kwamen wat Stones-nummers voorbij, veel Bo Diddley-nummers voorbij. En deze, gezongen door Ron Wood. Ja, hij kan ook zingen. Nou ja, zingen. Het is in ieder geval een heel heftig nummer. Mooi nummer, goed gespeeld, lekkere rock. Hier is They Don't Make Outlaws Like They Used To Anymore. Ron Wood en Bo Diddley, live.

Howard Hammond met de Free Electric Band. Leuk om weer eens een keer te horen. En dan gaan we naar, je hoort hem al op de achtergrond, de Hooters. Hier is Satellite.

Dap, dat was de opvolger van The Russian Spy and I. Dat waren de Hunters met Jan Akkerman. We gaan naar live, geloof ik. Ja, nou, ik weet niet of het live is, maar in ieder geval zijn het de Refreshments. Een heerlijke rock'n'roll band die in Amerika ontzettend veel optredens doet. En er is ook heel veel van terug te vinden op internet. Als je meer wil horen, moet je maar eens een keertje gaan snuffelen. Hier zijn de Refreshments met My Mustang Ford.

104.5 kabel. 105.4 eten. Dit is Radio Beverwijk.

Ja, Angelique was dat. En die herkende natuurlijk de stem van Louis Prima. En dan is het tijd voor de parel van Hans Visser, oftewel de Hans Visser parel. We gaan naar Amsterdam, we gaan naar Walitax en The Outsiders. En de parel van Hans Visser voor deze week is een nummer getiteld That's Your Problem.

parel van Hans Visser voor deze week was That's Your Problem van The Outsiders. Elke keer een pareltje uit de Nederlandse muziek, de popgeschiedenis. Ik weet niet of je wel eens gehoord hebt van Geraint Watkins. Nee? Nou, dat is een van de meest gevraagde sessiemuzikanten als het om toetsen gaat. En alles waar toetsen aan zitten, dat kan hij virtuoos bespelen. Maar hij maakt ook zelf muziek met een eigen band. En daar heb ik een track van opgedoken uit het archief. Hier is Geraint Watkins met Deep in the Heart of Texas.

Bas hier van de Bazooka's. En je luistert naar Radio Beverwijk. 105.4 FM of op de kabel 104.5 zijn ze altijd dicht bij jou.

0: uitvoering van David McKay was dat. De originele, zeggen we dan. Hè? Want die heeft in de hitparade gestaan in, ik geloof, 1968 of 69 dat het was. De versie van de Muppets is natuurlijk veel bekender geworden ooit. Dat is duidelijk.
1: Hey, ladies and gentlemen. It's time to roll out the barrel.
2: Het vat van Vincent.
0: Het vat van Vincent. De datum voor vandaag is 25 september. Is niet helemaal toevallig, hoor. Wat gebeurde er allemaal op 25 september in de geschiedenis? Laten we beginnen in het jaar 2075. Marcus Claudius Tacitus wordt door de Senaat gekozen tot Romeins keizer. In 1972 stemt de bevolking van Noorwegen op 25 september tegen het lidmaatschap van de toenmalige EEG. In 1974 wordt voor het eerst bekend dat Freon, destijds het voornaamste drijfgas in spuitbussen, de ozonlaag aantast. En in 1977 op 25 september wordt in Zuid-Afrika Steve Biko begraven. En tenslotte, in 1992 wordt in Zolder de laatste steenkolenmijn van België gesloten. Maar voor het, de echte inhoud van het vat gaan we terug naar 1066. Op 26 september 1066 verslaat een leger onder leiding van Harold II Godwinson, Harold II van Engeland, de Vikingen in de omgeving van de stad York. Deze zogenaamde slag van Stamford Bridge maakt na twee eeuwen een eind aan de aanwezigheid van de Vikingen in Engeland. De Vikingen zijn echter niet het enige probleem van Harold II geweest, want jaren eerder was hij na een schipbreuk in handen gevallen van de Normandische hertog William I, de veroveraar. Deze wil graag koning van Engeland worden en heeft Harold II tijdens zijn verblijf in Normandië laten zweren dat hij zijn rechten op de troon zou laten vallen. Maar die deed dat niet. Want nadat koning Eduard de Belijder in 1066 overleden was, laat Harold zich toch kronen tot koning van Engeland. Willem de Veroveraar is het daar niet mee eens. Gaat met een enorm leger naar Engeland en verslaat Harold II bij de slag van Hastings. En die kennen we natuurlijk wel allemaal. De vergeten slag van Stamford Bridge is eigenlijk datgene wat dus op 25 september plaatsvindt. Stamford Bridge, tegenwoordig is het stadion van Chelsea. Dus is het clublied van Chelsea de logische plaat na dit onderwerp.

Ja, en zo heeft elke voetbalclub wel zijn eigen fanclublied of clublied, hoe je het ook noemen wil. Dat was de hetvat van Vincent voor vandaag. Snel verder met de volgende plaat. En dat wordt er eentje uit de jaren 50. Hier is Frankie Lane met Rawhide. Rolling.

Dat was een Armand, want er is niemand. Later nog een versie gemaakt met The Kick. Ook een hele mooie versie. Daar zat er, volgens mij zat er ergens een hikje in. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. In ieder geval kan ik er niks aan doen. Ik kan er in ieder geval nu niks meer aan doen. Wat ik wel kan doen is een volgend muziekje klaarzetten. Dat heb ik inmiddels al gedaan. Het gaat om de Major Dundee Band. Een beetje country-achtig band uit Nederland. Met viooltjes erbij en noem het allemaal maar op. We hebben één grote hit gehad. Één hitje gehad en dat was I Bought Me A Fiddle Today. En die kwam ik van de week tegen. Ik denk, die neem ik mee naar de studio.

0: She's great, man. What a show.
1: Tony Sheridan en de Beat Brothers. En er wordt... iedereen weet het wel zo'n beetje. Tony Sheridan was de eerste die platen opnam met de Beatles. Want de Beatles zaten toen in Hamburg. Tony Sheridan speelde daar ook. En had een begeleidingsband nodig. En gebruikte daarvoor John, Paul, George en Piet. Want dan was het nog Piet Best, geloof ik. En Stuart Sutcliffe deed ook mee toen in die tijd. Maar ze staan op het label als de Beat Brothers. Maar het zijn eigenlijk de Beatles. Eerste opnames van de Beatles dus heel lang geleden. Iemand die zei laatst tegen me, jij houdt van bands met twee woorden in de naam. Rolling Stones, Status Quo en ook deze, Pretty Things.

Liquido Narcotic. En dat was alweer de voorlaatste opname voor deze aflevering van Popsecure. Want we zitten alweer tegen het einde aan. Tijd dus voor de laatste plaat. En dat wordt er eentje van de Mailer McKenzie Band. En die heet Red Rover. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. En tot dan. Dag.

0: tijd wonen en slapen? Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij in december 2024 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. In een container met hout in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De vracht kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. De vondst werd eind mei al ontdekt, maar is nu pas bekendgemaakt. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De politie deelt nu nog een foto waarop de verdachte onherkenbaar is. Maar als hij zich binnen een week niet meldt, wordt de foto gedeeld waarop hij wel herkenbaar is. Om een eeuwenoud wandtapijt van Frankrijk naar Engeland te vervoeren worden grote veiligheidsmaatregelen genomen. Het beroemde tapijt van Bayeux uit de 11e eeuw wordt 's nachts en onder strenge beveiliging naar Londen gebracht voor een tentoonstelling. Op het kunstwerk is de Normandische verovering van Engeland te zien uit het jaar 1066. Om het 68 meter lange kleed veilig te kunnen vervoeren is een speciale kist ontwikkeld met klimaatregeling en trillingsdemping. Het tapijt is verzekerd voor 900 miljoen euro. De precieze datum van het transport wordt niet bekendgemaakt. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon nog even door. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Het volgende uur achter, deze keer voorgrondmuziek met Dick Slofstra.

0: Merci beaucoup. Fatoumata Diawara.
1: Roberto Fonseca. Merci.
2: Ja, merci. Fatoumata Diawara en Roberto Fonseca. Dat waren de namen van de artiesten en ze bedankten ook elkaar. Daarmee de opening van dit uur, eerste uur van vanavond van Volgroep Muziek. Volgroep Muziek, dat bijzondere programma op Eimond 360. Dat muziek van over de hele wereld laat horen. Je kunt het zo gek niet bedenken of het kan hier klinken. Omdat er zoveel meer is dan de mainstream zenders laten horen. Bijzondere en pure muziek uit allerlei windstreken. En afkomstig uit allerlei culturen. Stap aan boord, zou ik willen zeggen. Laat je meevoeren in de stroom van bijzondere muziek, bijzondere klanken, bijzondere uitingen van cultuur

Roberto Fonseca is een Cubaanse pianist. Hij brengt een rijke jazz- en afro-Cubaanse invloed in hun samenwerking. Ik liet hun gezamenlijke live-uitvoering van Sowa horen. Sowa is een lied van Fatoumata Diawara dat ze eerder heeft uitgebracht. In de liedtekst klinkt een oproep om kinderen niet weg te geven aan anderen om opgevoed te worden, omdat dit verdriet en lijden met zich meebrengt. Althans, dat is dus de boodschap. Fatoumata Diawara spreekt overigens uit eigen ervaring. Ze werd vanaf jonge leeftijd door familieleden opgevoed in plaats van door haar ouders. Over kinderen gesproken. In 2006 verscheen het album Naïs Touquet, een project dat deel uitmaakt van Musique, Enfants et Voix du Monde. Naïs Touquet betekent dank je wel. Dit project, waaraan verschillende artiesten meewerkten, werd opgezet om kinderen te betrekken bij muziek uit verschillende culturen en hen samen te laten zingen met professionele muzikanten. Van dat album laat ik een track horen van de groep Lulu Jean. En deze groep werd in de jaren 90 in Parijs opgericht door de Bosnische muzikant, violist Dragan Urlic. De naam Lulu Jean betekent in de Romani-taal bloem van het paradijs. Hun muziek is een culturele versmelting van Balkan, Romani en wereldmuziek. De track die al klinkt betekent letterlijk kleine zak, mala freka. Maar die titel verwijst naar iets kleins van grote waarde.

Leave a Light On van The Atomic Orchestra, Marble Sounds en Dana Winner. Live uitvoering van het lied uit december 2025. Het nummer maakt deel uit van het VRT-programma Live, Live, Live, gepresenteerd door Bart Peters. En in deze show brengt de pop-up band The Atomic Orchestra bekende Belgische artiesten samen voor verrassende gearrangeerde versies van hun hits. Leave a Light On is oorspronkelijk dus een nummer van de Belgische band Marble Sounds. Uit 2013 stamt het. En Dana Winner, die we ook hoorden, is een Vlaamse zangeres. En ja, leuk om te vertellen is dat zij volgend jaar, 27 februari, optreedt in het Kennemer Theater hier in Beverwijk. Je kunt het maar vroeg genoeg weten. De tekst beschrijft twee personen die zich in een donkere fase van hun relatie bevinden. Maar de een belooft de ander dat de weg terug naar elkaar altijd overblijft, zolang er tenminste een klein beetje licht blijft branden. Het is maar dat je het weet. De Hongaarse zangeres Palia Bea heeft een veelzijdige stijl en brengt vaak elementen uit de Roma, Balkan en jazzmuziek samen. En ik laat haar nummer Felke Tore, Tomek Kus Lekedes, uit 2024 horen. En dat nummer maakt deel uit van een muzikaal project dat gericht is op kinderen en taalontwikkeling, waarbij zang en ritme een belangrijke rol spelen. Dit nummer maakt deel uit ook van een bredere serie liedjes die bedoeld zijn om spraakontwikkeling en ouder-kind interactie te stimuleren. De liedtekst beschrijft een reis door de stad. Ja, daar mag voor geklapt worden. Een reis door de stad met verschillende vormen van openbaar vervoer, zoals bus, tram en metro.

De muziek staat op de voorgrond. En de presentator zorgt voor de aankondigingen. Dit is Voorgrondmuziek met Dick Slofstra.

Het was de Macedonische zangeres Dina Yashari. Zij combineert alternatieve pop- en indie-invloeden met een minimalistische en emotionele benadering van songwriting. Haar muziek wordt gekenmerkt door dromerige melodieën, zachte vocalen en introspectieve teksten. En dat hoorden we ook in dit nummer, Ne Sum Tvoj Son. Dat betekent Ik ben niet jouw droom. Het verscheen in 2023 en gaat over liefde, afstand en verlangen. De tekst reflecteert op de complexiteit van menselijke relaties en de pijn van het niet volledig deel uitmaken van iemands wereld, ondanks een sterke connectie. En daarvoor hoorden we een ode aan de crooners van na de Tweede Wereldoorlog. Die crooners die verkenden op gevoelige wijze liefdesverdriet en emotionele wonden. En dat werd ook in dit nummer gedaan, dat eind mei verscheen. En de artiesten die we hoorden was Owen Kim. Hij werd in 1974 in Frankrijk geboren als zoon van de Koreaanse schilder Kim Chang-yeol. En hij is saxofonist, zanger, componist, filmmaker en fotograaf geworden, deze Owen Kim. En eind mei dus verscheen van hem een single samen met de band, zijn eigen band, Dirty Jazz heet die band, en met de Amerikaanse zangeres Melody Gardot. Zij is naast van haar muziek ook bekend door haar levensverhaal. Ze kreeg op 19-jarige leeftijd een verkeersongeluk, belandde in het ziekenhuis, maar mede door de muziektherapie die ze tijdens het revalideren kreeg, ontwikkelde zij zich tot zangeres. Ze is nog steeds beperkt in haar fysiek, in haar motoriek, maar kan dus wel uitstekend zingen. Dus Owen Kim en de Dirty Jazz en Melody Gardot, When Colors Turn Grey. Dat gezegd hebbend gaan we naar Mestiza. Dat is een Spaans muziekduo dat elektronische muziek combineert met traditionele Spaanse en flamenco invloeden. De groep bestaat uit twee Spaanse DJ's, Pity Bernat en Bela. En na meer dan 10 jaar afzonderlijk te hebben gedraaid, besloten ze in 2021 hun krachten te bundelen. En ik ga van hen een remix van het nummer Asereje, dat vorig jaar verscheen, die remix draaien. Dat nummer werd ook wel de Ketchup Song genoemd, naar de vertolkers Las Ketchup. En dat is een Spaanse meidengroep.

Rousseau is een muzikaal project onder leiding van de Franse muziekprogrammeur Émile Omar. Het project brengt verschillende artiesten samen om een mix van jazz, soul en wereldmuziek te creëren. Een van hen is Aloé Blak, de Amerikaanse singer-songwriter die we onder meer kennen van zijn samenwerking met Avicii op Wake Me Up. Hij zet zich in, deze Aloé Blak, voor sociale verandering en gebruikt zijn muziek om bewustwording te creëren over maatschappelijke kwesties. Bravo, zou ik zeggen. Het nummer Clara da Luna, dat ik zojuist draaide, is een cover van een lied van de in 1940 geboren Braziliaanse zangeres Nazaré Pereira. En in de versie van Rousseau en Aloé Blak horen we die Braziliaanse invloed terug, maar wel met een jazzy ondertoon. De tekst van het nummer spreekt overigens over liefde, verlangen en de schoonheid van de maan. En bevat poëtische regels als O sol vive sem amor e nao vivo sem te ver. De zon leeft zonder liefde. Ik kan niet leven zonder jou te zien. In 2013 verscheen het album Hanitra Songs from Madagascar. Een album van de Malagassische zangeres, songwriter en muzikante Hanitra Ranaivo. Hanitra Ranaivo werd in 1962 geboren in Madagascar en ze verhuisde in 1980 naar Frankrijk, waar ze haar carrière verder ontwikkelde en haar eerste soloalbum uitbracht. Haar muziek combineert traditionele Malagassische melodieën met Afro-Cubaanse en Braziliaanse invloeden. En van het genoemde album draai ik de track Haba Kabaka, dat betekent hemel. Het lied heeft een dromerige en melancholische sfeer. Maar de tekst beschrijft de pijn van een scheiding en het verlangen naar iemand die ver weg is.

Anitra Ranoiva met Abba Kabaka van het Oost-Afrikaanse eiland Madagaskar is zij afkomstig. Na jaren van van uitverkochte zalen en wereldwijde tournees met de a cappella band Pentatonix koos Avi Kaplan voor de stilte. Ver weg van de schijnwerpers in een houten huisje te midden van de bossen van Tennessee vond hij opnieuw de kern van zijn muzikale identiteit. Geen stadions meer, maar eenvoudig met de gitaar op de veranda, het gezang van vogels in de bomen en liedjes die recht uit zijn hart komen. Avi's karakteristieke stem, die diepe en warme bas die ooit de basis vormde van Pentatonix, komt nu volledig tot zijn recht in zijn eigen muziek. Zijn klank is aards, doorleefd en puur met invloeden uit folk, soul, Americana en bluegrass. De liedjes die hij schrijft zijn zowel intiem als krachtig. Ze weten te raken, bieden troost en nodigen uit tot verstilling. Dit is Move Our Souls.

Avi Kaplan met Move Our Souls van de gelijknamige EP die vorig jaar verscheen. Ja, gisteravond zagen we Egypte uitgeschakeld worden ternauwernood door Argentinië. En de artiest die ik nu laat horen, die zijn artiestennaam luidt, en ik spel het even in het Nederlands, TUL8TE. En dat wordt uitgesproken als Too Late. En dat was het voor Egypte uiteindelijk ook. Too Late is een Egyptische gitarist, zanger, rapper, songwriter en platenproducer. En hij debuteerde in 2024 en heeft inmiddels 3 studioalbums, een livealbum en een EP uitgebracht. Dus is flink aan de weg aan het timmeren. Too Late droeg vanaf het begin van zijn carrière een masker, wat uiteraard leidde tot nieuwsgierigheid naar zijn ware identiteit. Maar die werd in februari van dit jaar, 2026 dus, bevestigd na veel speculaties. Het bleek te gaan om Mohamed Kafage. En die had eerder een carrière als gitarist en oetspeler. Ik laat van hem horen El Hop Ghani met deze kernzin: als jij niet bij mij bent, is het leven één grote teleurstelling.

0: Ghani.
1: Too Late met El Hop Ghani. Ik sluit dit eerste uur af met een lied van Simon Tander. Zij groeide op in Keulen als dochter van een Afghaanse journalist en een Duitse lerares. En haar muzikale reis begon al vroeg met interesse in vocale improvisatie. En uiteindelijk via het conservatorium in Nederland, het Artes Conservatorium, ontwikkelde ze zich als muzikante. En ik laat van haar een anoniem Spaans lied horen. En dat stamt uit de Renaissance tijd. En de tekst gaat over liefde, verlies en verlangen. Dit is Simon Tander uit Keulen dus.

0: Jimin Tander met Ay Alinda Amiga. En dat betekent het einde van dit eerste uur. Graag tot na het nieuws van 9 uur voor nog een uur voorgrondmuziek.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij anderhalf jaar geleden 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. Bij een controle in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in pakketten tussen een lading hout in een container. Die kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. Het hout was bestemd voor een bedrijf in België dat niets met de zaak te maken lijkt te hebben. De cocaïne werd eind mei al ontdekt, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. Burgemeester Buijs van Roosendaal is weer thuis na zijn fietsongeluk in april. Wanneer hij zijn taken als burgemeester weer kan oppakken is nog niet bekend. Hij moet thuis verder revalideren. Buijs liep eind april ernstig hersenletsel op toen hij tijdens een fietstocht hard ten val kwam in het Zeeuwse Scharendijken. Ook had hij meerdere botbreuken. De burgemeester van Roosendaal werd met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De Rinus Michels Award gaat dit jaar naar trainer Dick Schreuder van NEC. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcongres. De award gaat naar de beste trainer van het afgelopen seizoen. Die wordt gekozen door alle hoofdtrainers uit het betaald voetbal. Schreuder pakte met NEC de 3e plek in de eredivisie en bereikte de bekerfinale. Het is voor het eerst dat een trainer van NEC de prijs wint. Het weer. Vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Heimond 3.

0: zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Het volgende uur achter, deze keer voorgrondmuziek met Dick Slo.

0: Welkom in het tweede uur van Voorgrondmuziek op deze mooie woensdagavond. In Voorgrondmuziek komen verschillende muziekstijlen aan bod. Muziek die je niet vaak hoort op de radio van verschillende continenten en landen. En als je naar al die muziek luistert, blijken we op deze aardbol helemaal niet zoveel te verschillen. En zelfs als we de gezongen woorden niet verstaan, kan muziek ons toch raken. Daarom laat je raken door muziek en voel je verbonden met mensen uit ook andere windstreken en culturen. Dit is Voorgrondmuziek op Eimond 360. Over zelfs als je de gezongen woorden niet verstaat, kan muziek je toch raken gesproken. Het nummer waarmee ik dit tweede uur begon is daar een uitstekend voorbeeld van. Want ik hoorde enig tijd geleden het nummer gedraaid worden op de radio en de mevrouw die daarna in de uitzending werd gehaald werd gevraagd of ze begreep waar dit lied over ging.
1: Geen idee.
0: Ja, dat was Spaans. Maar dat was het dan ook. Maar zowel de presentator als zij werden er wel vrolijk van. Wellicht jullie zo net ook. Maar wat is dit voor een nummer? Het heet Burbujas de Amor. Een nummer van de Dominicaanse singer-songwriter Juan Luis Guerra, uitgebracht in 1990. Het nummer werd een internationale hit. En vooral in Europa en Latijns-Amerika. De songtekst gebruikt de beeldspraak van een vis in een aquarium om de intense liefde en het verlangen naar nabijheid te beschrijven. Burbujas de Amor betekent dan ook liefdebubbels. Arfas is een Noors-Samisch muziekduo, bestaande uit contrabassist en zanger Steinar Raknes en joik-zangeres Sara Marielle Gaup. Hun muziek combineert traditionele Samische joik met elementen van jazz, Americana en alternatieve rock, en dat resulteert in een bijzondere crossover-stijl. Van hun album Das Dal uit 2022 draai ik Moft Sonde, en in het Engels luidt dat Nothing Left to Lose.

Ja, dat was dus Arfas uit Finland. Nee, Noors-Samisch is het. Excuus. Arfas met Moft Sonde. Nothing left to lose. En dan hoop ik dat we... Ja. We gaan applaus horen, denk ik. Ja. Afgelopen zaterdag was ik bij Royal Park Live. Dat bijzondere podium bij Paleis Soestdijk. Op die zaterdagavond trad daar op, bij wijze van spreken in zijn achtertuin, want hij woonde daar vlakbij en was op de fiets gekomen, Herman van Veen. Herman is inmiddels 81, maar dat zie je niet aan hem af. Hij is nog steeds fit en goed bij stem. Al liet hij begrijpelijkerwijs het podium zo af en toe aan andere muzikanten die daarop met hem stonden. Ik laat een live uitvoering horen van een lied waarvan mijn vrouw hoopte dat hij dat zou zingen zaterdag. Dat deed hij niet. Het heet Onder aan de Dijk.

0: the Dake.
1: Applaus voor Herman van Veen. En we hoorden ook op de gitaar en zingend Edith Leerkes. Onder aan de dijk, overigens geschreven door T. Lau. In januari 1933 debuteert een jonge dichteres bij uitgeverij Rowold in Berlijn. Met haar

vaak portretten van het stadsleven en haar heldere toon vindt ze direct een groot publiek. Men bejubelt haar en een moment lijkt dit het begin van een veelbelovende carrière. Maar dit moment is precies het verkeerde voor haar. De dichteres heet Masha Kaleko. Ze is Joods. Later, jaren later, ontdekt de Duitse liedermacherin Dota Keer het werk van Masha Kaleko. En ze maakt in 2020 een eerste album met op muziek gezette teksten van Masha Kaleko. En in 2024 volgde een tweede plaat. En van dat album draai ik het lied Zeitgemäße Ansprache. Daarin horen we naast Dota Keer ook de Duitse zangeres Sarah Lesch. In de tekst van het lied vraagt Masha Kaleko zich af hoe het kan dat wij doorgaan met het leven dat wij leiden, terwijl op een aantal plekken de wereld in brand staat. De tekst is 80 jaar geleden, in 1945, geschreven, maar is onverminderd actueel. Dota Keer, Sarah Lesch,

Lothar Keer en Sarah Lesch met Zeitgemäße Ansprache. Een tekst van Masha Kaleko, een in Polen geboren Duitsstalige Joodse dichteres. Nog steeds actueel, zoals gezegd, want ook wij, jij en ik, leven ons leven, terwijl de wereld op sommige plekken in brand staat, letterlijk en figuurlijk soms. Vorig jaar bracht de 30-jarige Senegalese zangeres en songwriter Maria Siga het nummer Bukanak uit, een samenwerking met de Franse reggae-producer Oddy. De titel Bukanak betekent in het Diola, dat is een taal die gesproken wordt in het zuiden van Senegal, mijn volk. En de liedtekst bevat deze vanuit het Frans vertaalde zinnen. Mensen van de wereld, mijn lieve mensen, luister naar mij. Ik heb een boodschap voor jullie. Heb elkaar lief, communiceer met elkaar, help elkaar. Een lied van verbinding dus. Een lied dat daarmee geheel op haar plaats is in dit programma. Maria Siga.

Senegalese Maria Siga met Bukanak. Op de website, ik hoor een beetje een galm. Ik weet niet of dat aan mij ligt. Maar in ieder geval, ik zet hem ietsje zachter, zo wellicht. Op de website van Ziggo Dome las ik dit. Punjabi superster Diljit Dosanjh komt met zijn Aura World Tour op 7 september 2026 naar de Ziggo Dome. Met een magnetische uitstraling die geografische grenzen overstijgt, geldt Diljit Dosanjh als een toonbeeld van uitmuntendheid binnen de Punjabi-muziek op het wereldtoneel. Afkomstig uit de bruisende Indiase deelstaat Punjab, heeft Diljit zich ontwikkeld tot een wereldwijde sensatie. Een ster die publiek over de hele wereld weet te veroveren en te betoveren met zijn stem, soulvolle muziek en energieke optredens. Naast zijn muzikale carrière schittert Diljit ook op het witte doek, waar hij een enorme schare fans heeft opgebouwd dankzij zijn acteerprestaties. Met een gigantische aanhang op social media en een prominente positie binnen de Indiase filmindustrie combineert hij moeiteloos de rollen van acteur, entertainer en influencer. Zijn charisma en veelzijdigheid maken hem tot een van de meest geliefde artiesten van zijn generatie. Einde citaat. Ik draai van hem Born to Shine, want dat is blijkbaar het geval.

Indiaanse superster Diljit Dosanjh met Born to Shine. 7 september staat hij dus in het Ziggo Dome. Leonie Jansen en Erik Vaarson Morel werkten in 2013 samen aan een theaterconcert en een cd, beide genaamd Santiago. Dit project is geïnspireerd op de beroemde pelgrimsroute naar Santiago de Compostela en combineert hun muzikale achtergronden. Jansens affiniteit met Keltische muziek en wereldmuziek en Vaarson Morels expertise in flamenco. In het theaterprogramma Santiago volgden Leonie en Erik symbolisch 2 pelgrimroutes. Zij vanuit het Keltische noorden, hij vanuit de zilverroute langs christelijke, Moorse en heidense paden met muziek in het Nederlands, Engels, Spaans en Keltisch. Dit is, en dan ga ik het ook laten horen natuurlijk, want we horen daar interessante geluiden. Dit is Chove en Santiago. Jullie horen wellicht de regen. Ze brengen dan ook een lied over een regenachtig Santiago. Leonie Jansen, Erik Vaarson.

Leonie Jansen en Erik Vaarsson Morel met Chove en Santiago over een regenachtig Santiago. We gaan naar de Afro-Amerikaan Fantastic Negrito. Fantastic Negrito werd geboren als Xavier Amin de Frepales. Zijn moeder was eveneens Afro-Amerikaans en zijn vader is afkomstig uit Oost-Afrika, vermoedelijk uit Somalië. En deze Fantastic Negrito maakte in 2022 met Oh Betty een heel persoonlijk nummer. Het nummer vertelt namelijk het waar gebeurde verhaal van zijn zevende generatie grootouders, een Afrikaanse slaaf en een Schotse blanke contractarbeidster, genaamd Betty Gallimore, die rond 1750 in Virginia een verboden relatie hadden. De tekst van O Betty is doordrenkt met verlangen, hoop en onzekerheid. De hoofdpersoon in het lied drukt zijn liefde en verdriet uit over de scheiding van Betty, terwijl hij droomt van een toekomst samen. De regel You'll be free in 7 years while I'm still bleeding benadrukt de ongelijkheid tussen hun levensomstandigheden en de angst dat Betty hem misschien zal verlaten zodra zij vrij is. De combinatie van blues, funk en rock zorgt ervoor dat het lied een rauwe en emotionele uitvoering krijgt, wat de intensiteit van het verhaal versterkt. Zoals ze dat zeggen, oh!

Fantastic Negrito met Oh Betty. Afgelopen donderdag werd de Turkse cabaretier Deniz Köktaş na terugkeer van vakantie op het vliegveld van Istanbul opgepakt. Hij had zijn show op YouTube gezet, een show die hij al jaren speelt. En die was direct miljoenen malen bekeken. Heel Turkije praatte erover. Lof en felle kritiek wisselden elkaar af. Göktaş moet niet worden ontzegd, want de grappen die hij maakte over president Erdogan zouden bij het regime bepaald niet in de smaak vallen. En dat bleek ook. Zo zei de als psycholoog opgeleide komiek dat hij heel graag Erdogans psychotherapeut zou willen zijn. Want dat duurt heel lang, die begeleiding, die psychologische begeleiding, en levert dus veel geld op. Hij noemde Erdogan ook wat hij is, een dictator. Halverwege het programma vertelt hij hoe hij bij de try-outs 3 jaar geleden overlegt met zijn advocaten. Gaan sommige grappen niet te ver? Hij overtuigt zijn team ervan door te zetten. Wat moet, dat moet. Trots viel ik in slaap, zei hij. In mijn droom zag ik dit. Ik ben op de binnenplaats van een gevangenis. Ik sta aan de galg. Een strop om mijn nek. Plotseling schiet me iets te binnen. Ik zeg tegen de beul, wacht eens, is de doodstraf in Turkije niet afgeschaft? De beul antwoordt, ik volg het nieuws niet, want dat verpest mijn humeur. Ik laat van Deniz Köktaş het lied Asklar Biterse horen, al weet ik niet zeker of dit dezelfde Deniz Köktaş is als de cabaretier.

Deniske Tas met Asklar Biterse. Die titel betekent Wanneer de liefde voorbij is. Nou, of het nou de cabaretier is of een andere Deniske Köktas, duidelijk is wel dat de liefde tussen cabaretier Deniske Köktas en Erdogan, zo die er al ooit is geweest, helemaal voorbij is. Het Franse muziekkwartet Yaïa legt zich toe op het herinterpreteren van Sefardische volksliederen. Sefardische volksliederen, dat zijn traditionele Joods-Spaanse volksliederen. En ze doen dat herinterpreteren via het aanbrengen van een moderne elektrische twist. Hun muziek combineert elementen van Ladino, Fado, Jazz en Rock en brengt zo eeuwenoude verhalen opnieuw tot leven met hedendaagse klanken. In 2021 trad Yaïa op tijdens het festival Jazz en Klezmer. Tijdens dit concert was er een ontmoeting met Annette Cabelli Florentin, een 95-jarige overlevende van Auschwitz en moedertaalspreker van, van het Ladino. Deze ontmoeting benadrukte het belang van mondelinge overlevering en de rol van muziek in het behouden van cultureel erfgoed. Dit lied heet Una Matica de Ruda.

Ja, Jaia met Unamatica de Ruda. Vertaald betekent dat een wijnruit plant. We gaan naar het laatste nummer van vanavond. Dat is van Shola Adisa Farrar. Zij is een Amerikaanse zangeres van Jamaicaanse afkomst. En ik laat een nummer van haar horen dat een samenwerking is met Florian Pellicier en zijn quintet. En dat stamt uit 2016. En ja, dat nummer dat heet, Blue Chords. En dat gaat over liefde, afstand, verlangen en melancholie. Bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week. Dan weer opnieuw een aflevering van Voorzopmuziek. Shola Adisa Farrar en het Florian Pellicier Quintet met Blue Chords.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op die aanvallen. Ook in Libanon zouden 2 mensen zijn gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou gebeurd zijn bij een Israëlische droneaanval. Eerder vandaag hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De school stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis uit het ziekenhuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet bekend wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. De Tour de France is voorbij voor Alex Molenaar. De wielrenner viel in de slotkilometers van de etappe hard over een hooibaal die daar lag om de route aan te geven. Hij brak zijn middenhandsbeentje en hij heeft kneuzingen en schaafwonden. Molenaar viel in het openingsweekend op doordat hij verrassende bergtrui pakte in Barcelona. Een dag later raakte hij die trui weer kwijt. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi die de snelste was in de massasprint. Het weer vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden nog bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de pier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Eimond 360.

funny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn de nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbases. De school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en die gedeeld via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De jongen stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat morgen niet meer van start in de Tour de France. Hij is vanmiddag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe naar Po. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentjes en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. En daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat niet meer van start in de Tour de France. Hij is afgelopen middag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Dat meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Onder hen zouden ook kinderen zijn. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. En in de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.